0: Kentire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1. Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Dolly Parton, ja. Dolly Parton. Dolly Parton. Zullen we vandaag geregeld aandacht aan besteden aan deze, zoals gisteren bekend werd, overleden zangeres. Want ja, wat heeft zij de country liefhebbers, en dat zijn er in een brede zin van het woord, wat heeft zij de muziekliefhebbers vaak getrakteerd op mooie dingen. Gisteren werd dus bekend dat zij is overleden op 80-jarige leeftijd. Vandaag veel muziek, ook bij Radio en Utrecht natuurlijk van haar, want het oeuvre is best wel heel erg groot. Dolly Parton. Utrecht is wakker, Radio en Utrecht. Ja, we gaan de dag opstarten, dat deden we met haar. En je zult veel muziek dus horen van Dolly, maar ook andere muziek. En in Utrecht is wakker, diverse onderwerpen natuurlijk, waar wij de tanden in gaan zetten. Actualiteit uit Midden-Nederland, Robert-Jan gaat op pad, de ochtendploeg is weer compleet. Als Robert-Jan zo meteen in de studio komt, het nieuws met Marjolein uit de regio en wat al niet meer. Ik heb ook geen idee. Oké, ik laat me lekker verrassen. Jullie ook. Fijn dat je er bent, Radio M Utrecht. Ik ben Bob en dit is Joe. Joe Dassin, Les Chances.

feestje op de radio, zeg ik, met Django Wagner. En voor velen een hele goede volkszanger die heel goed in de oren klinkt altijd bij heel veel mensen. En dat is leuk om even te horen. En hij krijgt deze week die extra ondersteuning als nationale nieuwe hier bij Radio M Utrecht. Ja, hier bij Radio M Utrecht. Wat gaan wij zoal doen vandaag? Nou, in Utrecht is wakker, daar hebben we het natuurlijk over. Want ja, voor de rest, ik kan niet al te ver vooruit kijken. Ik weet wel dat we natuurlijk allerlei onderwerpen hebben. En Mago er is voor het weer voor Midden-Nederland. En nou ja, laat ik toch even een tipje van de sluier oplichten op deze ochtend om 6:45. Geert-Jan van Dijk is de bondscoach bij het Nederlandse pickleball. Ja, volgende week barst de World Cup pickleball los. Nederland doet mee. Waar wordt het georganiseerd? In Vietnam, nota bene. Nederland heeft een ijzersterk team. Ja, ik wil er natuurlijk meer over weten. Sowieso, hoe wordt pickleball gespeeld? Misschien weet jij dat wel, ik niet. Dus daar ga ik eens even naar vragen. Geert-Jan van Dijk, die ga ik vanmorgen bellen in Utrecht is wakker. De bondscoach dus van het pickleball. Dan zijn wij echt zo goed als Nederland. En verder heb ik contact met Joost van Perkel. Hij is lid van het Klein Opera Koor. De Paardenkathedraal in Utrecht is, nou ja, de afgelopen dagen zeker zo'n beetje het muzikale toneel van dit koor. Het operakoor die werkt aan een muziekvoorstelling Kolja. Dat is naar een boek van Arthur Japin vanuit Utrecht opereerde hij. Ja, het is een bijzondere voorstelling, dus ja, ik moet er even het een en ander van weten. Ik weet zeker dat je het leuk vindt om te horen. En voor de liefhebbers die alvast hebben gekeken naar de vraag vandaag bij Radio M Utrecht, op Facebook staat hij al, gaat het vandaag over de traditionele vakantieweek. Bijvoorbeeld in IJsselstein, daar wordt hij gehouden. Overigens, Woerden, het is gek, deze combinatie. In IJsselstein is de Woerdense vakantieweek. Nou, de tekst en uitleg gaan we er nog over geven. Vandaag praten we erover. Maar de vraagstelling is, wat weet je nog van zo'n traditionele vakantieweek voor kinderen van de basisschool? Ik kan me daar wel een kleine voorstelling bij maken, maar ik moet even diep in mijn geheugen graven, omdat het en lang geleden is en omdat ik niet zo liefhebber was van zo'n hele week. Maar ik weet zeker dat het er wel zijn. Heel veel mensen die dat vroeger hebben gedaan. Dus met z'n allen gezellig sporten en spellen buitenschool om in zo'n vakantieweek. Ja, dat is deze week nog, dus die vraag zou je kunnen beantwoorden op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt ook even appen met mij en zeggen dat je wakker bent in de RTV Utrecht app.

0: Ja, en zo leeft ieder zijn eigen leven. En dan moet je af en toe wel een beetje voorop komen. En dat deed Shirley Bessie als de allerbestie. Beste. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 6:53. Geen idee waar Robert-Jan Boy heen gaat. Komt hij zo meteen vertellen in de studio. Ik kan er geen lijn in ontdekken deze week. Je hoort hem zo meteen. En de Belstars nu.
1: As I lie here,
0: op Radio M Utrecht.
1: Thinking of you, I realize that nothing is new.

elkaar gezeten, gespeeld. Deze meiden van de Belstars, Sign of the Times. Maar dit nummer was van deze Britse groep Belstars. Ook bij ons in Nederland een succesvol nummer in 1983. Het is even geleden. Vanochtend schijnt de zon niet meer in Nederland, maar vanmiddag krijgt de zon wel gezelschap van een paar wolken. Zo schrijft Margot zo vast alvast even aan mij. We praten met Margot uitgebreid over het weer voor midden Nederland. Zometeen om 6:50 door. Er waait overigens een zwakke en vanmiddag matige zuidoostenwind. Temperatuur 25, lokaal 26 graden Celsius. Dat zijn geen

0: onze liefdesliedjes. Ze klonken bezongen in je oren door de jazzpolitie in 1993 al. Over die Nederlandse liefdesliedjes. Maar ook natuurlijk liedjes die niet over liefde gaan. Die hoor je van 9 tot 10. Alleen maar in de Nederlandse taal bij Radio M Utrecht. In de hits uit Holland. Elke dag van maandag tot en met vrijdag wel te verstaan. Tussen 9 en 10, zoals ik al zei, hier bij Radio M Utrecht. Alvast even een vooruitblikje, zodat je weet wat je kunt gaan plannen vandaag. En de muzikale ondersteuning die je zou kunnen krijgen. Robert-Jan, bij mij in de studio. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Goed dat je er bent. We gaan even praten over het onderwerp waar jij vandaag de tanden in gaat zetten. Waar je vandaag naartoe gaat. Nou, ik weet en niet wat je gaat doen, waar je naartoe gaat. Dus ja, je moet het allemaal gaan openbaren.
1: Het heeft met huurders te maken.
0: Mm-hmm.
1: En hitte. Hitte in woningen.
0: Ja.
1: Warme woningen. Nou, het afgelopen tijd natuurlijk volop mee kunnen maken.
0: Ja,
1: hittegolven die wij hebben meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Invloed aan diverse kanten natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja.
1: Maar nu gaat het eventjes over de hitte in huis. Mensen die moeilijk de boel koel kunnen houden.
0: Ja, dat gebeurt in steeds meer woningen. Hè? Dat het heel goed geïsoleerd is. De warmte komt precies binnen, wil er niet meer uit ook.
1: Precies.
0: Dat is precies het omgekeerde van wat je wilt eigenlijk.
1: Ja, er is rekening gehouden met kou, maar niet met warmte.
0: Ja.
1: Dus krijg je ook het effect dat huizen opwarmen en nog heel lang warm blijven. Ook al is het buiten koel buiten. Nog koel buiten, dat het toch nog warm is in huis. Maar goed, laat staan. Tijdens de hittegolf, mensen die 35 graden in huis meten.
0: Ja, het is voorgekomen en veel, hè? Ja, vaak.
1: En wat doet dat met je? En ja, wat kun je er verder tegen doen als je bijvoorbeeld een huis huurt? Hè? Mag je bijvoorbeeld zomaar een zonnescherm aan de buitenkant van de flat ophangen? Nou, ga dat maar eens doen om te beginnen.
0: Denk het niet. Ja, dus, precies, ja. Of je op welke hoogte je zit. Maar soms is het ophangen van een zonnescherm nou niet echt bepaald dagelijkse kost.
1: Dat je denkt van nou, dat ga ik eens even doen.
0: Nee.
1: Maar goed, dat is dus een kwestie. Huurders hebben de handen ineengeslagen in Utrecht. Maar ook in andere plaatsen. Nieuwegein, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht. Wijk Beduursteden in een stichting, de Stichting Woninginspraak. Er loopt nu een enquête om te kijken hoe het zit met de hitte in huis. Ook wat de mensen eraan aan doen eigenlijk, of geprobeerd hebben eraan te doen. En ik ga zo meteen op bezoek bij twee huurders die zich bezighouden met de hitte. Zeker last hebben gehad, of misschien nog wel, van hitte in huis.
0: Dus de ellende wordt gebundeld, de krachten worden gebundeld in de vorm van een stichting, zodat die stichting kan duidelijk maken aan de verhuurders, want het gaat om huurders.
1: Aan die coöperaties, inderdaad, woningcoöperaties, dat die
0: dat moeten doen.
1: De inventarisatie van, kan daar wat aan gebeuren?
0: Ja.
1: Nou, het was gisteren nog in het nieuws dat een aantal huurders naar de huurcommissie is gestapt.
0: Mm-hmm.
1: Met het verzoek om te onderzoeken of ze inderdaad in een hittewoning wonen. Want als je wonen, hittewoning wonen.
0: Ja.
1: Dus daar zitten weer haken en ogen aan van wanneer kan er wat gebeuren.
0: Mm.
1: Ik meen ook nog dat de datum dat het jaar 2021 essentieel is. Hoewel het misschien weer is losgelaten, gaan we even iets vragen.
0: Ja, maar als geen idee.
1: Als je woningen van voor die tijd, dan is er niks aan te doen. Bij wijze van spreken na die tijd wel. Want voor die tijd werd er helemaal geen rekening gehouden nog tijdens de bouw met hitte.
0: Nee.
1: Waren er ook nog geen regels voor om daar rekening mee te houden.
0: Nee.
1: Terwijl het nu dus

0: van een intern systeem, ja. Zeg maar.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, ga er dan maar eens even aanstaan om even als je een raampje open kunt doen. Dat lijkt mij, ja, zeg maar dat je denkt van, hé, ik wil een raampje open doen, dan kan het niet.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen dat dat niet meehelpt om het koel te maken.
1: Dat zijn woningen die ook niet zo'n rooster aan de bovenkant hebben, wat jij waarschijnlijk, ik heb dat wel, boven het ruit heb, kan ik een roostertje openzetten. Nou, het staat eigenlijk altijd open.
0: Dat moet ook altijd open.
1: Voor de ventilatie.
0: Ja,
1: dan,
0: voor de ventilatie. Dat zit natuurlijk om de boel te ventileren. Ja. Hele oude huizen, die toch wel een beetje van zichzelf, laat maar zeggen. Dus
1: hoeft het weer niet.
0: Maar ja, goed, zou het ook wel haken en oog gaan natuurlijk.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Heb je weer op renovatie. Nee, daar nemen ze misschien ook nog mee.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het eventjes vragen zometeen.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Ja, zeker. Ik denk dat het voor iedereen interessant is. Want ik denk dat heel veel mensen en last hebben gehad van de hitte, van de warmte.
0: Ja.
1: Maar het feit is, hoe kun je je huis koel krijgen? Misschien krijgen we wel tips waar men aan denkt. Want...
0: Ja, die tips hebben natuurlijk al volop gehoord. Natuurlijk de afgelopen tijd hangen laken voor.
1: Maar vanuit zo'n stichting, wat je zegt. Je noemde er straks zonneschermen. Dat kun je niet zomaar ophangen.
0: Nee, dat kan allemaal niet zomaar.
1: Maar misschien zijn er aanpassingen te doen die zo'n stichting aanbeveelt.
0: Ja, we gaan kijken wat...
1: Lijkt mij goed.
0: Hoe het staat met de inventarisatie.
1: En jij doet dat in Utrecht vanmorgen. Maar goed, het geldt in meerdere plekken waarin de stichting actief kan zijn. Meerdere plaatsen.
0: Ja.
1: Harpo Movie Star 1975. Laten we het weer even horen op Radio Emmuten. En som je erachteraan. Dark Before the Dawn. Goedemorgen.

0: Ja, Dark Before the Dawn. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. Ja, en er is ook weer een nieuwe single verschenen van Somje. Ook een heel goed nummer. Heel binnenkort bij Radio M Utrecht is dat nummer zeker wel te horen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht natuurlijk met Margot in het weer voor Midden-Nederland. Zit nog even aan de koffie, Margot. Even check, check, double check. Margot, goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen, Bob.
0: Heerlijk. Ja, zeker, ja. Proosten met koffie is gek, maar wij doen dat gewoon 's morgens, hè?
1: Ja, hoor.
0: Oké, ik hoor je zo meteen graag uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. 25 graden is haalbaar, hè, trouwens, Margot?
1: Ja, ja, ja. We gaan naar een zomerse dag.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is al een vrolijk en zonnig vooruitzicht. De vakantieweken, ze zijn er nog steeds. En hoe kun je dat herinneren? Voor kinderen van de basisschool werd vroeger, en nog steeds blijkt, van alles georganiseerd. Hutten bouwen, speurtochten, sport- en spelactiviteiten. Wat weet je daar nog van te herinneren toen je wat kleiner was? Toen je op de basisschool was, zeg maar, tot een jaar of 12. Deed je er ook aan mee? Bouwde je ook een hut? Of deed je aan allerlei spelletjes mee? Waar werd het bij jou georganiseerd? Reacties? Je kunt ze geven via de RTV Utrecht app. En je kunt ze ook rechtstreeks plaatsen op Facebook van Radio M Utrecht. Kan iedereen dat meekrijgen? Else bijvoorbeeld, in Woudenberg, met 14 graden als temperatuur, zegt ze. En overwegend helder is mijn uitzicht. Dat wil zeggen, helder is de lucht. In mijn jeugd werden die activiteiten niet georganiseerd. Integendeel, je mocht jezelf zien te vermaken. Wat er wel was, en ik mocht daar wel aan deelnemen, dat waren de Haagse bleekneusjes. De Haagse bleekneusjes. Ik ken alleen Haagse hopjes. Daar ging je een week als groep logeren bij een boer in Brabant. Leuk. Redelijk leuk, zegt Else. Als je eerst je eigen stroozak moest vullen en daar kriebel kriebel ook nog op moest slapen. Maar verder was het wel heel leuk. Een fijne uitzending. Dankjewel, Else. Jij ook natuurlijk. Geniet van de dag hier bij Radio M Utrecht ook. Michael in Nieuwegein zegt, ja, tijdens de vakantieweek ook veel buitenactiviteiten. Vooral veel buitenactiviteiten heb ik gedaan. Ja, dat is wel weer goeie. En zeker hutten bouwen. Mooie herinnering. Prettige woensdag voor iedereen van Michael Simonsen uit Nieuwegein. En Henny is ook wakker. En dat geldt voor David ook. Overigens, David zat op de lagere school vanaf 1968 tot 75. Dus dit soort vakantieweken, dat is ver na mijn tijd. Oh, ik heb geen idee. Ik ken ze wel, moet ik je zeggen. Maar goed, ik ben dan weer net een stukje minder oud, zeg maar, David. En Henny, Henny is erbij dus. Bob, ik weet dat de kinderen er altijd naartoe gingen. Dat was de IVO in IJsselstein. En een van de kinderen is jarenlang nog vrijwilliger geweest. Kijk, dat is leuk om te lezen. Jouw reactie, welkom dus bij Radio M Utrecht op Facebook. Of je plaatst hem dus via de RTV Utrecht app. Krijg je hem zo binnen op het scherm. En dan hoor je hem verderop in Utrecht is wakker. Doe je

0: natuurlijk houden we van goede muziek hier bij Radio M Utrecht. En jij natuurlijk ook. Arthur Conby, Sweet Sweet Soul Music. Ja, 9:59. Maar gewoon met de koffie erbij. Even aan de kant. Ja. Ik ook even de koffie aan de kant. Hoewel ik dan even lekker naar je kan luisteren natuurlijk. Want we hebben een mooi vooruitzicht qua weer. Maar Else noemde al even een temperatuur van in Woudenberg 14 graden, zei ik. Ja, 14 graden. Overwegend helder qua lucht als je naar boven kijkt. Ja, toelichtingen. Want per plaats kan het ook verschillen in Midden-Nederland natuurlijk.
1: Zeker, zeker. Dat zie ik nu ook. Woudenberg 10,9. Dus die zit wat lager.
0: Ja.
1: IJsselstein 15,2. Dus er zit 5 graden verschil in onze kleine provincie.
0: Ja.
1: Als het gaat om de starttemperaturen van deze mooie woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Als je naar boven kijkt is het op de meeste plaatsen sky clear. Het is helemaal onbewolkt. Als je naar het zuiden kijkt, dan zien we wel een paar wolkjes die, als je vroeg opstaat, het is nu eigenlijk een beetje te laat al, heel mooi roze, oranje, rood zijn aangelicht.
0: Oh, ja.
1: Dus naar het zuiden toe zien we wat bewolking. Dat is de bewolking die met name boven Zeeland en Brabant hangt. Er komt weer een storing vanuit Frankrijk. Maar ja, dat hoge drukgebied wat noordwaarts van ons ligt, houdt eigenlijk vandaag en grotendeels morgen de boel nog eventjes tegen, maar er waait wel af en toe bewolking naar ons toe. En dat zie je nu als je naar het zuiden kijkt. En dat is wat hoge, wat middelbare bewolking, wat schaapwolkjes. En die drijft af en toe vanuit het zuiden over. In Zeeland, daar kan vanochtend misschien wel een drupje vallen, maar dat verwacht ik niet bij ons. Bij ons laat de bewolking de zon prima toe. Het waait iets minder hard dan gisteren uit een oostelijke richting. En daardoor zal die temperatuur in vergelijking met gisteren net iets hoger uitkomen. Gisteren hebben we net niet de zomerse 25 graden gehaald op de officiële stations. 24,7 in de beeld. En ik denk dat we vandaag wel naar die 25 graden gaan. Dus een officiële zomerse dag op deze 26 augustus.
0: Precies. Durf jij iets te zeggen over 27 augustus? De dag van morgen? Ja, hoe staan we er dan voor?
1: Ja, er zitten nogal wat onzekerheden in. Want er komen buien aan.
0: Ja.
1: En we zitten nog een beetje te vechten van wanneer komen ze dan? En wanneer komt de grote klapper? En ik denk dat het vanavond en vannacht nog helemaal niks aan de hand is. Het is wel zo dat de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus het zal in de loop van de avond en nacht echt wel een beetje broeierig gaan aanvoelen. Zeker omdat de minimumtemperatuur in deze warme lucht ook een stuk hoger ligt. 16 graden. Dus dat wordt weer een beetje plakken. Morgen gaan we met een zuidoostelijke wind nog hoger. 27, misschien 28 graden.
0: Ja.
1: Hoge luchtvochtigheid. Dus de hittekracht neemt weer toe. Met wolken, met zon. En dan laat één model in de loop van de middag toch even al een eerste onweersbui over onze provinciekoersen. Dus daar ga ik toch maar van uit. In de middag 1 enkele onweersbui. En dan volgen er laat donderdagavond, dus morgenavond, en in de nacht naar vrijdag vele zware regen- en onweersbuien. Die moeten we echt eventjes in de gaten houden. Dus wat dat betreft is het nog niet zover. Vandaag in ieder geval eerst nog een hele mooie droge dag met zomerse temperaturen.
0: Kijk eens aan. En dat is, ik hoor het in je stem, een afrondende fase voor dit moment. Maar we praten door over het weer. Doen we volgende uur en het uur daarna. Dus steeds om 10:50 ongeveer. Met weer een volgende bak koffie. Oh, en het volgende uur graag een weerspreuk. Dat gaat je lukken toch, denk ik?
1: Ja. Ik heb weer een hele mooie. Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Tot zometeen weer, hè. Dankjewel,
1: Margot.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind, zoals gebeurt met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
6: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
5: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Parton was 80 jaar. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is NEC niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
7: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC.
8: Ja, dus,
7: het is gewoon mooi. Maar, ja, het is gewoon jammer.
9: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
5: En dan nog het weer. Bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Maar we weten uit zeer betrouwbare bron, Margot Ribberink bij ons op de zender, zojuist hier bij Radio M Utrecht, dat die regenbuien met name bestemd zijn voor Zeeland. En dat die ons niet gaan bereiken. Vrijwel zeker, dus dat is ook wel weer lekker. Maar dus ze komen wel, maar vandaag nog niet. Marjolein, bij mij in de studio. En dat betekent eerst maar eens even aandacht voor het nieuws uit de regio. Uitgebreid om 19:30 en nu even in het kort.
11: Een Amersfoorter moet 4 maanden de cel in vanwege wapenbezit. Deze 23-jarige man stond ook terecht voor het beschieten van een huis in de wijk Linder 2 jaar geleden. Maar daarvan is hij vrijgesproken. Want het valt volgens de rechter niet te bewijzen dat hij schoot. Maar het is wel bewezen dat dat een wapen van hem was. In Breukelen is een automobilist vannacht betrapt op rijden onder invloed. Na een ongeluk werd de bestuurder meegenomen naar het politiebureau. En daar bleek dat hij bijna 3 keer meer had gedronken dan is toegestaan. Er kan weer gesproeid worden. Waterschap Amstelgooi en Vecht heft de sproeiverboden op na de regen van de afgelopen tijd. Dus water uit slootjes mag nu alweer gebruikt worden. En later deze week ook weer grondwater.
10: Als je niet goed geluisterd hebt, denk je, water uit sloten mag weer gedronken worden. Maar dat doen we natuurlijk
11: niet. Doen we maar niet. Nee.
10: Het is voor het sproeien.
11: Doe maar voor sproeien.
10: Ja, precies. Nee, jongen, het was helder. Dit even compact, 19:30, uitgebreid, hè?
11: Ja, tot straks.
10: Tot zometeen.
12: Verkeersverwachtingen.nl
8: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: In summertime, summertime, summertime.
16: In summertime.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Groot succes. Dit nummer dan voor de Culture Club, maar ze hebben er meer gehad. Dit is van 1983. Karma Chameleon. Met zanger Boy George vanzelfsprekend. Zometeen ga ik bellen met de bondscoach van het pickleball. Nederland gaat meedoen en er wordt gepickleballed. Wat is dit ook alweer? Nou, tekst en uitleg zometeen. In Vietnam notabene. Volgende week dus, er wordt op dit moment flink geoefend. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het is 7:09. Waar naartoe ben je onderweg? Volgens mij, ja. Op de fiets, Robert-Jan Boy voor de actualiteit. Vandaag live en onderweg. Waar naartoe ga je, Robert-Jan? Kun je me wel horen?
1: Ze vaart erin bot. Ja, ik kan jou zeker horen. Ja. Ik ben op weg naar het Lodewijk Napoleon plantsoen. Momenteel even hier naar Bakboord uit. Via de weg de Koningsweg gereden zojuist. En de Tolsteeg Singel. Opmerkelijk tafereel. Ik zag een zwemmende bokser. Ja? Zie je niet iedere dag een zwemmende bokser. Ja, een hond heb ik het over. En dat was een werkelijk een mooi gezicht om die schoolslag te zien zwemmen.
0: Ja.
1: En zo maak je van alles mee. Deze vroege ochtenduren. De temperatuur is niet echt hoog, moet ik zeggen. Laag, moet ik zeggen.
0: Want 12 tot 14 of zo is het. Ja. Jij bent warm.
1: Het is gewoon warm. En tegelijkertijd, nou ja, misschien fiets ik te hard. Dat zou kunnen.
0: Dat denk ik wel.
1: Maar, nee. Op weg dus naar het Lodewijk Napoleonplantsoen. Daar gaan we het hebben over hitte in huis.
0: Mm-hmm.
1: Huurders hebben de handen ineengeslagen van diverse woningcorporaties. In de stad Utrecht, maar ook daarbuiten. Om te inventariseren hoe het zit met de hitte in huis bij de mensen. Wat doen ze er tegen? En ja, wat kunnen de woningcorporaties doen om een en ander tegen te gaan? Kortom, we gaan het allemaal van erbij meemaken. Twee adressen, één adres, ja, dit werd nog niet zo lang geleden, 35 graden in huis.
0: Ja.
1: Dat is pas warm.
0: Zo, dat denk ik ook, ja. Ja, dan mag je pas echt klagen. Hé, Robert-Jan, we horen je na 7:30. Doe je voorzichtig op de fiets?
1: Ja, ik krijg hier een klein klimmetje, dus het wordt nog gespannen. Oh, een haarspeld mocht me.

0: Jennifer Lopez. Waiting for tonight. Je hoeft er helemaal niet op te wachten. Ja, volgende week wel, want dan barst in Vietnam de World Cup Pickleball los. Maar die avond, ja, tot die tijd hebben we nog heel veel leuke dingen te beleven hier bij Radio Wendy Utrecht. Bijvoorbeeld dus Pickleball. Aan het wereldkampioenschap Pickleball doet Nederland natuurlijk mee met een ijzersterk team. Ik kan natuurlijk al gaan uitleggen wat pickleball is, als je wat filmpjes bekijkt. Maar ja, dat kan ik beter laten doen door de bondscoach zelf voor Nederland. Geert-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je bij ons bent. Geert-Jan van Dijken, pickleball. Ja, het is een relatief nieuwe sport in ons land. Sinds kort is het onderdeel van de KNLTB, weet ik. Maar leg eens uit, pickleball. Waar moeten we een voorstelling bij maken?
1: Ja, dat snap ik. In Nederland kent inmiddels 1 op de 10 mensen het. Het wordt steeds bekender gelukkig, maar het is een hele laagdrempelige racketsport. Sommigen zeggen wel eens, het combineert een aantal racketsports zoals padel, of tennis, tafeltennis. Maar het is echt een eigen racketsport die heel laagdrempelig is. Het wordt gespeeld op een badmintonveldje, het grootte van een badmintonveld.
0: Ja?
1: Het wordt vaak, het kan 1 tegen 1, 2 tegen 2. En het is een strategisch, tactisch spelletje. Wat je heel snel kan oppikken. Door jong en oud wordt het gespeeld. En het is wereldwijd echt ontzettend hard aan het groeien. Zeker de laatste jaren. En nu ook in Nederland.
0: Mm. Waar ligt het aan dat het zo populair is? Wat zou de oorzaak kunnen zijn, denk jij?
1: Nou, ik denk omdat jij... het is heel erg een sociale sport. Dus het is een sport die je vaak met grote groepen gaat spelen. Waar iedereen met elkaar tegen elkaar speelt. En als je het een uurtje speelt, dan kan je het spel gewoon al spelen. De basis ervan. Dus dan kun je wel leuk een wedstrijdje spelen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat heel veel mensen leuk vinden. Dat je met je, nou ja, je buurman, oom, tante, zoontje... Ja, iedereen kan het met elkaar gaan spelen.
0: Ja,
1: en er is een hele grote community factor zit erin. Dus dat maakt het ook ontzettend leuk.
0: Ja, het kan niet in huis. Hè? Het moet wel buiten, toch? Hè?
1: Dat zou ik wel doen, ja. Ja.
0: mix van badminton, tennis, tafeltennis. Kan ik het een beetje vergelijken met padellen, wat ook zo populair is op dit moment?
1: Die vraag krijg ik, wat zijn de verschillen met padel? je ziet als je in Amerika is het al 3 jaar lang de snelst groeiende sport spelen. Ja. En dan is inmiddels al tientallen miljoenen mensen pickleball.
0: Ik las erover, ja.
1: Ja, krankzinnig. En daar zie je dat in vergelijking met padel veel meer jonge mensen onder de 18 en boven de 65 ook het spel spelen. Dus pickleball wordt echt door jong en oud, de jongen oud gespeeld. En is denk ik omdat het nog laagdrempeliger is.
0: Ja.
1: En nog meer het sociale karakter in de sport zit.
0: Ja, nou nu nog niet, maar er zitten groeiende lijnen in, zeg maar. In Nederland is het nog niet zo'n grote sport, wil ik zeggen. Hoe is dat trouwens in het gastland Vietnam, waar jullie uitkomen in het wereldkampioenschap?
1: Ja, daar is het echt de laatste jaren ontzettend hard gegaan. Dus daar is de volkssport. Vietnam heeft 100 miljoen mensen, maar spelen meer dan 10 miljoen mensen spelen pickleball. En als je daar 2 straatjes in loopt, random, dan kom je gewoon een pickleballbaantje tegen. En van 's ochtends tot 's avonds helemaal gevuld is met jong en oud die daar met elkaar spelen. Dus ontzettend leuk.
0: Ja, jij bent een goede vertegenwoordiger. En dat vraag ik ook aan je, van hoe is het? Het is leuk, daar wordt het echt gespeeld. Misschien komt het hier ook wel qua populariteit zover. 1 op de 10 die dat speelt. Wereldkampioenschap, de World Cup, zo heet het dan. Nederland mag dus daarheen. Hoe goed zijn wij als land?
1: Ja, we hebben nog relatief weinig spelers. Sport groeit best wel hard in Nederland. Elk jaar zo'n 50% erbij. Vorig jaar hadden we zo'n 6000 spelers in Nederland. Dus nog even vergeleken met die andere aantallen van zo'n heel veel landen waar inmiddels miljoenen mensen te spelen.
0: Ja.
1: In Azië vooral. Wij hebben gelukkig een paar hele goede spelers die in Amerika en Azië wonen. We hebben zelfs ook een profspeelster die de hele wereld rondreist. Fulltime pickleball, dus dat is heel fijn, want we gaan met 8 spelers heen. 4 dames en 4 heren. En we zijn op basis van onze resultaten als 10e geplaatst van de 64. Dus zo staan we er een beetje gemiddeld op. Maar het zit allemaal best wel dicht bij elkaar. Zeker landen zeggen 6 tot en met 15 zit best wel dicht bij elkaar.
0: Maar kun jij je als bondscoach uitspreken hoe we als Nederland gaan eindigen? Wat is je verwachting? Eindigen we bij de laatste 10, bij de beste 3? Of gaan we onder die 10 uitkomen? Ik bedoel eigenlijk daarboven.
1: Ja, dat snap ik. We zitten eerst in een pool van 4 landen met onder andere Nieuw-Zeeland. Als ze die doorkomen, 1 en 2 gaan door, dan zouden we nog de laatste 32 Brazilië, Maleisië, ook een echt sterk land, loten. En mochten we dat al halen, komen de laatste 16, dan hebben we geloot tegen of Amerika, wat echt alleen maar 8 profspelers heeft, of het thuisland, wat ook allemaal profspelers heeft, Vietnam. Dat wordt dan, als we dat al halen, een hele pittige loting. Maar ja, eerst maar eens de pool overleven en dan kijken hoe ver we kunnen komen. We hebben er ontzettend veel zin in, dus ik ben heel benieuwd.
0: En qua klimaatomstandigheden, hoe is het op dit moment in Vietnam? Is het erg warm?
1: Ja, die luchtvochtigheid is echt heel dens. En we hebben een speelster die daar ook speelt en ook woont. Dus dat scheelt. Die heeft ons een beetje ook nog kunnen voorbereiden. En vanuit de KNSB wat extra voorzorgsmaatregelen. Je moet gewoon heel veel drinken. En alles goed blijven aanvullen. Anders ga je helemaal shirtjes wisselen om een no-time. Want het is toch gewoon heel zwaar om te spelen.
0: Ja, dat geloof ik graag, ja. Nou, goed vooruitzicht. Er wordt nog flink geoefend, zeg ik dan maar in Nederland. Getraind, moet ik dan eigenlijk natuurlijk zeggen, voor dit grote toernooi. Wereldkampioenschap. Jij noemde professionals ook uit andere landen vandaan. Hoe zit dat met betaling, hè? Want voetbal weten we natuurlijk allemaal. Dat is echt big business dan. Hoe zit dat in het pickleball?
1: Ja, in Amerika wordt ontzettend veel geïnvesteerd. Het is ook echt een tv-sport. Ja? Daar verdient de nummer 1 van de dames, heeft ook een groot contract bij Nike. En de nummer 1 en 2 van de dames en heren verdienen echt miljoenen per jaar. Dus er zijn gewoon heel veel spelers die daar echt goed van kunnen leven. Dus ja, het is echt een professionele sport geworden daar. En je ziet dat nu ook in andere landen, dat zeker in Azië, waar het zo groot is, dat er steeds meer ontstaat. Ja, dat is heel leuk.
0: Leuk om erover te horen, om jullie ook te kunnen volgen. Volgens mij, ik las ergens dat het volgende week donderdag begint. Gert-Jan, is het leuk om dan even te bellen met elkaar? Los van het tijdverschil dat we hebben, maar in elk geval nog even in de aanloop om jullie een beetje aan te moedigen vanuit Nederland.
1: Ja, zeker. Altijd leuk. Alle aandacht voor de sport. Ik ben blij dat jullie ook een item erover maken. En ik daag jou natuurlijk ook uit om een keer te komen spelen. Want als je helemaal speelt, kan er wel over vertellen. Maar mensen moeten het gewoon een keer gaan doen. Google het. Okay. Een keertje spelen. En dan zijn ze ook meteen enthousiast.
0: Goed, nou, jouw enthousiasme was wel te horen. Ik ben daar wel enthousiast van geworden. Ik ben niet zo heel sportief. Ik bedoel, ik vind het al verschrikkelijk om 2 keer in de week naar de sportschool te gaan. Maar dat is wel erg goed voor me. Ik moet door een vriend worden meegesleept. En dan gaat het ook wel heel erg goed. Maar ik sluit niet uit dat ik een keer kom kijken. En wie weet word ik wel inderdaad geraakt door deze tak van sport. Ik vind het leuk om te horen. Heel veel succes met de voorbereidingen. En dan bellen we volgende week, Gert-Jan van Dijken.
1: Ja? Leuk, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Gert-Jan van Dijken, de bondscoach van het Nederlands pickleballteam.

0: The Moonseekers en Backsteel or Borrow. Zometeen het regionale nieuws bij Radio M Utrecht. Net sprak ik met de bondscoach over de pickleball. Mm-hmm. Hij zegt dat er wel misschien wat voor mij is. Yeah. Zie je kent mij al jaren, Marjolein. Zie je mij pickleballen?
1: Waarom niet?
0: Nou ja,
1: hij vertelde dat boven de 65 juist mensen dat toch ook...
0: Ja, maar dat ben ik nog niet.
1: Nee, daarom.
0: Dus ik dacht er wel.
1: Nee, maar dan is het juist ook geschikt, toch?
0: Ja, dat is misschien ook wel waar. Ja, maar
1: hoef je blijkbaar niet. Is instappen is vrij makkelijk. Zo vond ik het in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja, nee, zijn enthousiasme was niet zo remmen. Dus dat was alleen maar leuk. Maar ik denk bij mezelf, ik ben een beetje lui volgens mij ook.
1: Ja, zelf vind ik dat wel een leuker om te doen. Bijvoorbeeld inderdaad padellen. Ja. Dan in een sportschool met een apparaat. Het is leuker om een soort potje te doen en dat je kan winnen of verliezen.
0: Ja.
1: Dat motiveert mij persoonlijk meer dan 12 keer met zo'n ding gewichten heffen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat heb ik wel.
1: Daar heb ik meer moeite mee.
0: Ja, nou ja, als die spieren maar een beetje, die buikspieren maar een beetje strak blijven, denk ik dan, dan is het wel goed. Maar dit is wel waar, ja. En jij dan, pickleball?
1: Nou, ik heb het nooit gedaan, maar wie weet. Ja, ik padellen doe ik dus wel eens, maar...
0: Ja, daarom, daar zal ik op moeten weten. Nou, het regionale nieuws. Ik ga erover nadenken.
1: Ja,
0: het nieuws uit de regio over een paar minuutjes bij Radio M Utrecht.
1: Ja, dat gaat over celstraf voor een man uit Amersfoort. En er mag weer gesproeid worden.
0: Kijk eens aan. Hé, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: uit. Misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio M Utrecht. Het is 1 minuut over 19:30 geworden. Het regionale nieuws, dat begint in de rechtbank.
1: Ja, een Amersfoorter die stond daar terecht. En hij moet 4 maanden de cel in voor wapenbezit. Dat is deze 23-jarige man stond ook terecht voor het beschieten van een huis in de wijk Liendert 2 jaar geleden. Maar daarvan is hij vrijgesproken. Valt volgens de rechter niet te bewijzen dat hij de trekker overhaalde. Wel is duidelijk dat het vuurwapen van hem was. De verdachte en de bewoner hadden ruzie met elkaar. Bewoners van 27 huurwoningen in onze provincie zijn naar de huurcommissie gestapt vanwege de hitte in huis. Zij willen dat die commissie bepaalt of hun huis een zogenoemde hittewoning is. En dat is het geval als warmte blijft hangen omdat bijvoorbeeld de isolatie slecht is of er te veel ramen zijn. In heel Nederland hebben 71 huurders die commissie ingeschakeld en die gaat deze aanvraag controleren.
0: We gaan hier ook meer over horen van Robert-Jan Boy op locatie in Utrecht bij een van de vele huizen die het echt wel moeilijk hebben. Als
1: ja,
0: een beetje
1: veel mensen hebben daar toch mee te maken nu.
0: Absoluut.
1: In Breukelen is een automobilist vannacht betrapt op rijden onder invloed. Na een ongeluk werd deze bestuurder meegenomen naar het politiebureau. Daar moest hij blazen en bleek hij bijna 3 keer meer te hebben gedronken dan toegestaan. Het gaat volgens de politie om een beginnend bestuurder. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden op na de regen van de afgelopen tijd. Vanaf vandaag mag weer oppervlaktewater worden gebruikt en later deze week is ook het gebruik van grondwater weer toegestaan. De waterstanden zijn nog wel zorgwekkend laag vanwege de droogte van de afgelopen tijd. Maar vandaag blijft het ook weer droog. Vooral in de ochtend zon en later meer bewolking. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen dan wel kans op buien trouwens met onweer.
0: Kijk eens aan, dan kun je weer daar tegen...
1: Weet je dat alvast, hè?
0: Precies, ja. Oké, dankjewel voor nu. Tot zo weer, hè?
1: Tot zo.
7: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Utrecht is wakker.

0: Tremolo's en Here Comes My Baby uit het jaar 1967. En zeg je, oh, dat is oud, dat is heel oud, dat is leuk. Vanmiddag van 2 tot 3 is er weer Studio 60's bij Radio M Utrecht. Oh ja, ja hoor. Met 5, 26 graden in het vooruitzicht. En Margot Ribbering gaat het allemaal toelichten wat voor dag we verder in ontwikkeling hebben vandaag op deze woensdag. Maar wat zijn nou de gevolgen van klimaatverandering? Het heeft deze zomer wel duidelijk wat dingen losgemaakt. Van bosbranden en lage waterstanden tot extreme hitte in huis. Huurders in Midden-Nederland hebben de handen ineengeslagen om de hitte in het huis onder de aandacht te brengen van de woningcorporaties. Zo wordt er op dit moment een enquête gehouden die bijvoorbeeld kan leiden tot plaatsing van zonneschermen. Robert Jan Boy die zoekt het vanmorgen uit in hittegevoelige woningen in Utrecht. Goedemorgen Robert Jan, waar ben je? Bij wie?
1: Lekker hoef je niet te stoken.
2: Ja, ik ben bij Lucien Geefkes. Hij laat zijn huis zien. En tijdens jouw

0: om. Ja. Maar ja, we staan hier flat in het Lodewijk Napoleon, Palamapolion plantsoen.
1: Klopt, de Franse buurt.
0: De Franse buurt, Utrecht-Oost, ze gaat de Koningsweg af richting Bunnik. En dan kijk je naar links en als je dan een straatje ingaat, zie je de flats staan. Ja, niet zulke hoge flats zijn het eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon partiekwoningen, 4 hoog.
0: Geel-roze geschilderd. De Kommerijn is in de buurt, aan de rand van Utrecht. Je bent ook zo in de binnenstad. Als we even naar buiten kijken, dan zie ik daar een grasveldje.
2: Nou, mooi plan.
0: Met wat rotsblokken. Nou ja,
1: dan mooi gemeenschappelijke tuin. Ja, dan kun je mooi naar buiten.
0: Kortom, een lekker plekje zou ik zeggen.
1: Een heerlijk plekje, ja, zeker. Behalve als het echt heet gaat worden buiten. Ja, dan moet je dus wel ergens naar het Louis Hardloper of naar de bioscoop.
0: Dat is een gelegenheid om het koud te halen.
1: Ja, ja, ja, nou, ja. Om even lekker koud te zitten.
0: We zien trouwens veel boeken hier in de kamer. Kennelijk wordt er wel gestudeerd op een en ander. Ja, dat is het belangrijkste onderwerp.
1: Momenteel Nederlands, de Nederlandse taal, dus de literatuur.
0: Moet het even over de hitte. Hoe was het hier? Toen het bijna 40 graden was.
1: Nou, toen viel het binnen wel mee, moet ik zeggen. Het was hier, mee. Het was op een gegeven moment 29 graden. Dus we hebben het heel goed geprobeerd buiten te houden. Vorig jaar was het wel iets naar 32 graden binnen.
0: Ja, wat ik zie daar aan de voorkant een raam. Nou, hier aan de achterkant zien we raam. Dat kun je open doen ook.
1: Kan allemaal
0: dat
1: lopen.
0: Kun je open doen.
1: Ja, lekker.
0: Wat is hier te zien? De keuken.
1: Keuken, ook een deur. Nou, het balkon.
0: Kan ook nog open.
1: Ja.
0: Daar nog meer.
1: Er is nog een balkon.
0: Ja, met nog een balkon.
1: Met nog een deur.
0: Nu zijn geen, wat zullen we nou hebben? Jeetje, Mina. Ja. En daar kan ook nog wat open.
1: Daar kan ook nog wat open.
0: Maar dan is hier niks aan het handje misschien wel. Dan, als je zo.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een groot voordeel dat je de boel tegen elkaar open kan zetten. Als het nou binnen heel heet wordt, kunnen wij overdag alles dicht. Ja. Gordijnen dicht, want daarom is het dit jaar maar 28 graden in huis, of maar. Omdat we ontzettend veel hebben gedaan. Doeken voor het raam, dus alle handdoeken die we hadden. Ja. Tussen de ramen geklemd en gezorgd dat al die hitte maar dat huis niet binnenkomt.
0: Ja. Maar toch is die enquête daar van de Stichting Woninginspraak. Huurden ze dus de krachten bundelen om te kijken hoe het zit met de hitte in huis. Wat voor reacties komen er binnen?
1: Ja, de mensen die. Het is een enquête inderdaad, die we samen met Woninginspraak, met de verhuurders van BOEX.
0: Woningcorporatie.
1: Allemaal woningcorporaties, Portaal, Casas, SSH, dus de Box is dat, en Jutfaas. Ja. Hebben een enquête uitgezet om mensen te laten delen wat hun ervaringen zijn met de hitte, wat voor hun een prettige temperatuur is, wat voor maatregelen ze nemen en wat ze vinden dat er nog zou moeten gebeuren aan hun woning. Dus wij zouden hier bijvoorbeeld heel graag zonneschermen willen hebben, zodat je die hitte die van buiten, niet dat die de woning niet meer binnenkomt. Want we hebben inderdaad hele grote ramen. Ja. Vroeger vond je dat wel prettig, want je hebt veel licht. Ja. En in de winter hoef je niet te stoken. Maar nu heb je in de zomer gewoon die bloedhitte. Mm-hmm. Letterlijk, dan wil je die zon weer niet naar binnen.
0: Ja, en om dan, wat voor reacties krijg je dan al binnen? Ik bedoel, mensen die misschien wel heel heet in huis hebben, dat kom je allemaal tegen in de enquête?
1: Ja, sowieso hoor je heel veel verhalen. Dus ook van nieuwbouwwoningen die net zijn opgeleverd, die supergoed zijn geïsoleerd. Met lekker veel glas natuurlijk, want dat ziet er mooi uit. Maar geen zonwering. Dus de zon komt alsnog dat huis binnen. Vervolgens wordt het in huis gewoon superheet. Ja. Woning is enorm goed geïsoleerd, dus die hitte komt het huis ook niet meer uit. Ja. Wij zijn ook meerdere dagen aan het tochten om de hitte weer het huis uit te krijgen. En kun je nagaan, dit is een woning uit 1954.
0: 2021 zijn de belangrijke data te zijn. Voor die tijd waren er geen hitteregels, zeg maar. Kun je dan de bel trekken of ligt het anders?
1: Ja, kijk, hitte is natuurlijk een veel actueler onderwerp geworden. En in 2021, op een gegeven moment hebben we gezegd, nieuwbouw vanaf 2021, daar hebben we een berekeningsmethode voor. Die woningen moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen om ook hittebestendig te zijn. Dus dat die hitte buiten moet blijven. En mensen die, zeg maar, klachten hebben over hitte in hun woning, hittestress heet dat. Ja. Die kunnen dan bij de huurcommissie, dat is zeg maar het, als ze met de woningcorporatie niet uitkomen, dan gaan ze naar de huurcommissie. En daar kunnen ze dan een melding doen, een procedure starten.
0: Na 21? Of
1: dat was van na 2021. En in juli heeft de huurcommissie ook wel bepaald. Kijk, binnenkort komt er een regeling voor oudere woningen van voor 2021. En die kunnen dan, als ze er niet uitkomen.

0: komen met de corporatie ook bij ons terecht.
1: Lucien Geefkes, wij gaan zo meteen naar een andere adres toe.
2: Ja.
1: Waar het echt heel heet is geworden van de zomer. 35 graden naar verluid. Dus even kijken hoe daar gereageerd wordt.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. En ondertussen, ondertussen kunnen de mensen natuurlijk de enquête invullen.
2: Ja, om die uur van de dag is het heerlijk.
0: Ja, heerlijk.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van de man die tijdens een demonstratie op het Centraal Station in Utrecht een cameraman op zijn kaak sloeg. Ook goed beeld van twee mannen die voor bijna 30.000 euro aan dure kleding stalen uit een winkel aan het Utrechtse Oud-Kerkhof. En de enorme explosie bij een winkelcentrum in Leerdam. Die twee daders staan er ook goed op. Geef het door als je ze herkent.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Utrecht is wakker.

0: radio in Utrecht met Blondie. Heart of Glass. Ik hoor jij meezingen, Margot.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Hartstikke goed. Jij bent ook meer van... Toch?
1: Ja.
0: Leuk, hè? Ja.
1: Dat was mijn eerste singeltje.
0: Ja, oh, bij mij ook ongeveer, denk ik dan. Nou, misschien nog iets daarvoor, maar dit zeker, ja. Ja. En dit nummer, ken je dit nog?
1: Ja, lekker.
0: Zo, op tempo, hè? Even een klein fragmentje van I'm Gonna Love You Too. Ja, veel muziek heeft deze Amerikaanse groep gemaakt. Hè? Met zangeres Deborah Harry. Dat, ja. Ze werd wel gezien als een beetje sekssymbool, volgens mij. Ook door heel veel mannen.
1: Ook, ja. En een beetje ondeugend, een beetje punky ook. Ja. Maar wat heeft ze mooie muziek gemaakt.
0: Zeker, ja. En het was eigenlijk een beetje punkgroep, punkrockgroep. Ja, wij vonden het allemaal hartstikke leuk. Maar dat I'm Gonna Love You Too was... wat was het? Denise natuurlijk.
1: Denise,
0: dat was natuurlijk echt wel de grote doorbraak voor de groep Blondie.
1: Ja.
0: Het oude nummer van Randy and the Rainbows zijn in 1978 in een heel ander jasje gestoken. Ja.
1: Dat weet jij dan weer.
0: Ja. Ik vul het me even aan. Daar heb ik ook wat in de komende minuten wat in de koffiemelk te brokkelen, zeg maar.
1: Yes.
0: Wat alle ruimte voor jou en voor het weer voor Midden-Nederland hier bij Radio M Utrecht.
1: Ja. Het wordt een mooie dag vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Met temperaturen die vanmiddag uitkomen op 25 graden. Wat gisteren net niet gelukt is in De Bilt en in Cabauw. 24,7.
0: 24,7. Nou ja, bijna de zomerse waarde van 25, maar net niet dus.
1: Maar net niet. En ik denk dat we het vandaag net wel gaan halen. 25 graden in De Bilt en ook in Cabauw met zon. Maar wat we nu ook zien is dat vanuit het zuidwesten ook wat wolkenvelden binnenkomen. Dat is wat hoge bewolking, dat zijn wat schapenwolkjes. En als we even verder uitzoomen, dan zien we dat die wolkjes afdrijven van een storing die net het zuiden van Zeeland binnenkomt. En in Vlissingen wordt er wat regen gemeld. Ook in België regent het. Maar die storing die loopt een beetje stuk op het hoge drukgebied. Dus ja, precies op de grens van Utrecht zien we wel de wolken. Soms tussendoor. Maar geen regen. Dus wat dat betreft een droge dag vandaag. Met wolken, met zon. Een windje uit een oostelijke richting. Ik denk iets minder sterk dan gisteren. Want gisteren hadden we toch wel een behoorlijk vlagerige sterke oostelijke wind.
0: Ja.
1: En temperaturen die dus oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden.
0: Kijk eens aan. En dat mag ook wel eens gezegd worden onder is dit toch ook wel een keer een lekker vooruitzicht vandaag wat we hebben.
1: Ik denk dat het vandaag een heerlijk dagje is.
0: Ja,
1: zeker.
0: Nou, we hebben het er vaak over gehad van de week ook. Het copy-paste verhaal, ofwel wat we vandaag hebben, kopiëren we gewoon naar morgen. Dat zal dus ongetwijfeld niet, denk ik. Maar hoe zitten we dan met de temperatuur?
1: Nou, het is zo dat de wind langzaam een beetje gaat bijdraaien. Door de verplaatsing van hoge en lage drukgebieden komt morgen de wind uit het zuidoosten. Dat is de warme hoek, dus de temperaturen gaan morgen omhoog naar 27 of 28 graden.
0: Dus nog warmer dan vandaag? Ja.
1: Maar uit die hoek komt ook vochtige lucht. Dus het zal in de loop van de middag behoorlijk broeierig gaan aanvoelen. Mm. En we zien ook na een nachtje droog verlopend, met temperaturen niet lager dan een graadje of 15, 16. Ja, morgen die temperatuur dus heel snel oplopen. Een hoge luchtvochtigheid. Een hittekracht die uitkomt op 7, misschien wel 8.
0: Mm-hmm.
1: Broeierig warm. En dan is het even de vraag, want er komen onweersbuien aan, of niet voor die onweersbuien een enkele losse bui kan ontstaan. En dat heeft te maken met het oplopen van de temperatuur en misschien nog wat windeffecten, dat er in de loop van de middag bij ons een lokale eerste, voorbui gaat ontstaan. Dus die wil ik toch even genoemd hebben. Op de meeste plaatsen zal het morgen overdag droog blijven, voordat donderdagavond laat en in de nacht naar vrijdag vanuit het zuidwesten eigenlijk een heel complex van buien onze omgeving aan gaat doen. En dat zijn zware jongens, moet ik zeggen. Met lokaal veel regen, hagel, onweer en windstoten. Dus wat dat betreft wordt deze warme periode afgesloten met knetterend onweer.
0: En dat gaat morgen gebeuren. Dus. dus. Nou, de dag van vandaag. Ik wil er nog even niet verder over praten. Nee. Over morgen. Wat heb je voor weerspreuk? Ronden we daar nu mee af. En dan spreek ik je uitgebreid weer vanaf 9:10.
1: Ja, het is de laatste week van de zomerse, van de meteorologische zomer. En daar heb ik een mooie spreuk over. Ik weet niet of die uitkomt hoor. Als de laatste zomerweek nog warm en zonnig lacht, dan krijgt de winter een witte vacht.
0: Nou, maar moet je toch voorstellen dat jij dat nu uitspreekt op 26 augustus? En het blijkt wel zo te zijn, nou echt.
1: Nou, dan heb ik, dan heb ik gelijk.
0: De hoofdprijs ook. Dankjewel, Margot, tot zo meteen.
1: Tot straks.
0: Dit is Radio M Utrecht.

0: Ali de Schilling. De zanger van de Time Bandits. Ja, die groep had succes. Begin jaren 80. En deze ook was er wel een hit bij. Listen to the Man with a Golden Voice. De afgelopen dagen, als je langs het theater De Paardenkathedraal in Utrecht liep, hoorde je de repetities buiten van een koor. We gaan daar in het volgende uur Utrechtse Wakker uitgebreid van horen.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Hey, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
9: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
12: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling daar allemaal voorbij komt.
11: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
13: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet je durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
11: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: Radio M Utrecht, het 3e uur van Utrecht is wakker. Openen met nieuws uit binnen- en buitenland. En nu het nieuws uit de regio, Marjolein.
14: Op de provinciale weg tussen Veenendaal en Renswoude zijn vanmorgen een bestelbus en auto op elkaar gebotst met heel veel schade tot gevolg. Een ambulance kwam daar naartoe om de inzittenden te onderzoeken. In Breukelen is een automobilist vannacht betrapt op rijden onder invloed. Na een ongeluk werd deze bestuurder meegenomen naar het politiebureau en daar bleek dat hij bijna 3 keer meer had gedronken dan toegestaan. Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor beweging bij jonge kinderen. Volgens onderzoekers heeft dat nu geen prioriteit. Maar is het wel heel belangrijk dat kinderen tot 4 jaar al heel veel bewegen? En hoe gemeenten kunnen helpen, dat hoor je zo om 8:30. Net als nieuws over tennisser Botek van de Zandschulp.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, ik ben heel benieuwd.
14: Dat snap ik.
0: Tot zo meteen. Verkeersinformatie van de ANWB. Op Radio M Utrecht altijd weer een update als het nodig is. Op de A1 moet ik zeggen, Apeldoorn richting Amsterdam. Het rijdt langzaam vanaf Voorthuizen tot Hoevelaken. 1 minuut of 5, in elk geval extra reistijd heb je daarvoor nodig. Zometeen Dolly Parton met Jolene. Gisteren werd bekend dat Dolly is overleden op 80-jarige leeftijd. Vandaag veel aandacht voor Dolly Parton, dus ook veel muziek.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
18: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
19: In summertime, summertime, summertime.

0: Dolly Parton. Gisteravond werd bekend dat zij is overleden op 80-jarige leeftijd. Veel aandacht voor Dolly Parton. Vanmiddag ook bij Jos vanaf 2 uur hier bij Radio M Utrecht. En de muziek ook geregeld bij ons op de zender. Jolien, een van de grote hits van Dolly. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht, 8 minuten over 8. Ja, in het derde uur Utrecht is Wakker gaan we het hebben over zomerkampen. Je kunt alvast even kijken op Facebook, als je dat al niet gedaan hebt, van Radio M Utrecht natuurlijk, de Facebookpagina. De vraag vandaag is, ging je vroeger, toen je op de basisschool zat en vakantie had, ook naar zo'n zomerkamp, waarin je ging hutten bouwen bijvoorbeeld, of allerlei sport- en spelactiviteiten ging doen? Onder begeleiding, was hartstikke gezellig. Of niet, dat kan natuurlijk ook. Laat het weten, Facebook, Radio M Utrecht, of je reageert via de RTV Utrecht-app. Neem ik het straks mee in de uitzending. En zometeen gaan we ook nog zingen. Dat ga ik zometeen uitleggen. Ik niet, maar nou ja, zo. Eerst gaan we praten over de hitte. Nu even kort, na 8:30 weer uitgebreid. Hitte die in woningen zit. En steeds meer woningen hebben, ja, de mensen dan beter gezegd, last van de woningen die maar niet afkoelen in een warme periode. Robert-Jan Boy, we hebben al veel van jou en jullie gehoord. Met je gesprekspartner ga je op bezoek bij een huis wat niet goed geïsoleerd zit. Of misschien nog juist wel, maar wat heel veel last heeft van de hitte, hè, in Utrecht.
1: Ja, hoe de woningen er precies uitzien, dat gaan we zo meteen bekijken. We fietsen hier in de Jutfaseweg. Lucien Geefkes van de stichting Woninginspraak.
2: Woninginspraak.
1: En dat heeft te maken met huurders die de krachten bundelen om beter aan de bel te kunnen trekken. Bijvoorbeeld bij de coöperaties, als het gaat om de woning meer hittebestendig maken. Even kijken, moeten we hier links, Lucien Geefkes, een stukje rechtdoor nog. Kijk, even in het voorbij. Ja, goedemorgen. Huurt u een woning toevallig, meneer?
2: Nee.
1: Nee, huurt geen woning. Oké, zit niet bij de club.
2: Vragen voor de enquête natuurlijk. In te vullen via woninginspraak.nl.
1: Ja, die inventarisatie.
2: Over hitte in de woningen.
1: Is het nou ook fietsen voor u even naar binnen kijken? Van hoe zit het met deze woning?
2: Zou het hier heet zijn? Koopwoningen. Dit zijn koopwoningen. Ja. Daar zijn huurwoningen. Kijk. Dus ik zie wel vrij veel glassen op het vlak. Ik zie natuurlijk gewoon een vrij oud dak ook. Ja. Mogelijk niet geïsoleerd, dat is natuurlijk ook altijd wel lekker. De zon daarop te stralen, dan heb je een soort van broeinest boven je.
1: En dat is de vraag, wat kun je doen? Wat kan de woningcoöperaties, de verhuurder, doen om daarin verbetering te brengen? Nou, nog een klein stukje rijden. En ik koop in ieder geval in een huis waar het ondanks nog 35 graden Celsius was.
2: 35.
1: Kom daar eens even op.
2: Nou, inderdaad.
0: 35, Robert-Jan. Niet 45, maar 35 is ook natuurlijk veel te heet.
1: 35.
0: Ja. Maar is ook veel te heet om in huis staande te weten, dan ga je onderuit. Tot zometeen weer, horen we jullie na 8:30.

0: opvolger van Escape, de Pina Colada Show. Maar deze is ook nog wel een zomers tintje, denk ik dan. Rupert Holmes op Radio M Utrecht en Him. Over muziek gesproken. Wie de afgelopen dagen langs theater De Paardenkathedraal in Utrecht liep, hoorde de repetities buiten. Er wordt namelijk gewerkt aan de muziekvoorstelling Kolja, naar het boek van Utrechter Arthur Champin. En om het helemaal Utrechts te houden, een glansrol in deze muziekvoorstelling is er voor leden van het Klein Operakoor. Ik ga erover doorpraten met Joost van Berkel, een van de leden van het koor. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik laat even muziek horen overigens van de Tchaikovsky. Daar kom ik zo meteen terug, want dat is een belangrijke componist van het natuurlijk het bekende Zwanenmeer. Dat dan niet, dan zeg maar. Maar jij moet me even bijpraten, want ik ken het verhaal niet. Het gaat over Kolja, toch?
1: Ja. Kolja is een boek van Arthur Champin, de Utrechtse schrijver. En die heeft een tijd geleden een boek geschreven. Ja. En ergens borrelde dat in de hoofden van een aantal creatieve mensen. Om daar ook een opera, dan wel muziektheater van te maken. En het is heel bijzonder dat het schrijven van een bekend boek ook een eigen libretto gaat schrijven. Helemaal geënt op een eigen boek. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat ook te mogen ervaren. Uh-huh. En daarnaast hebben we dan de componist Bob Timmerman, ook een gerenommeerde componist in Nederland op filmmuziek. En deze twee heren samen hebben er een hele mooie productie, in ieder geval textueel en muzikaal gemaakt. En dan is het aan de spelers, de zangers, de muzici en het koor, het Kleine Operakoor, om daar de voorstelling van te gaan maken samen met de regisseurs en alle anderen die erbij betrokken zijn, van licht, kostuum, decor. En dat gaat dan binnenkort gebeuren. Dus wij gaan,
0: Wat is binnenkort? Dan weten we dat alvast.
1: Binnenkort, we beginnen. Dit komend weekend zijn we 5 dagen in Breda, volledig in het theater. Mm-hmm. En dan gaan we de laatste alles doen. En dan gaan we dus vanaf 3 september gaan we in Breda spelen. Daarna gaan we naar nog 4 keren. Dan gaan we naar Lamar in Amsterdam. Ja. 4 keer vanaf 9 september. En dan zijn we 3 dagen in Utrecht.
0: Ja, gelukkig. Ik was al bang dat dat niet zou gaan gebeuren.
1: En dan zijn we helemaal ingespeeld. En dan zijn we
0: eigenlijk
1: gewoon 16, 17, 18 september in de stad Paulburg Utrecht. Ja. En dan sluiten we de tournee af in Apeldoorn.
0: Oh, kijk eens aan.
1: 20 september.
0: Dus nou ja, Joost, ik ga je even onderbreken. Want het is een hele reis die jullie gaan maken als Klein Operakoor. Jullie hebben dus een belangrijke rol in deze muziekvoorstelling. Even over jullie koor zelf. Wat voor koor? Qua leeftijden? Waar moet ik aan denken? Ja. Wat zit er bij jullie?
1: Klein Operakoor is een heel gemaneerd gezelschap van allemaal mensen die enerzijds dingen heel leuk vinden, maar de andere kant ook heel fijn vinden om gewoon eventjes nog wat extra te doen. Door er een voorstelling te maken met bewegingen, met choreografie, met van alles en nog wat we moeten doen in combinatie met dus alleen het koor of in combinatie met solisten. En dat is een hele mooie samenwerking. En het Klein Operakoor bestaat eigenlijk al sinds 1999 in het Utrechtse. Ja. En dus sindsdien maken we al voorstellingen, producties. En de grote trein, de Stadopera, die we gespeeld hebben. Net toen iets 900 jaar bestond. Het was onze eerste grote productie. Hebben we Tivoli Vredenburg gespeeld.
0: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
1: Ja, we hebben Tivoli Vredenburg omgebouwd tot de Burgt, hè, van dit gespeel.
0: Ja.
1: Nou, en dat maakt eigenlijk naar meer. En sindsdien, dus eigenlijk 4 jaar geleden, is dat helemaal gaan opborrelen om te kijken, joh, kunnen we nou niet met het Klein Operakoor en in combinatie met onze stichting die ernaast staat, Stichting Tono, en dat is de originele overkoepelende organisatie. En dan gaan we met z'n allen dan 50 mensen, en het koor bestaat 50 mensen, en we hebben dus wat participatiemensen, de mensen die dan projectzanger zijn. Dus alles bij elkaar staan we met 30 mensen.
0: Ja, en geweldig.
1: En dan staan er 34 mensen. Ja. En de leeftijdsboekje, die gaat van 26 naar 83, geloof ik.
0: Het is een flinke, eigenlijk alles wat zo'n beetje boven de 25 is, tot dik in de 80 kan meezingen. Heel kort dan nog even over de repetities voor Kolja. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, de repetities gaan helemaal voortvarend. We zijn zelf als koor, Klein Operakoor, zijn we in januari begonnen met eerst de muziek te leren. Die heeft de Timmerman toen helemaal voor ons beschikbaar gesteld. Dan gaan wij samen elke maandagavond met onze dirigent Roel Vogel en de repetitor op de piano Stuart Brouwer. En daar zijn wij dan elke maandagavond mee aan het repeteren. En toen is in april is de regisseur erbij gekomen. Uh-huh. Regisseur. En dus toen zijn we elke maandagavond alle sterren die wij gaan doen aan leren. En dat is een heel dynamisch proces. We beginnen ergens en gedurende het proces gaan we iets veranderen.
0: Ja. Breda maakt zich op, want daar gaan jullie als eerste staan. Daar treden jullie als eerste op als kleine operakoor vanuit Utrecht. En nog eventjes als laatste dan terug naar september. 16 september, hè? Kooljaar in Utrecht, toch?
1: We beginnen de eerste avond, 16 september. Ja. Donderdagavond, 16 september, vrijdag. En de woensdag, sorry. Woensdag, donderdag en vrijdag gaan we in de grote zaal in de stad Pauwenweg. En een live orkest erbij, Club Klassiek.
0: Je enthousiasme is niet te remmen. En terecht ook, denk ik dan, Joost van Berkel. Koorlid van het Kleine Opera Koor Utrecht. Ja. Dankjewel en heel veel succes met deze productie.
1: Eén klein dingetje.
0: Natuurlijk. Maar wat.
1: Want het is een hele belangrijke voorstelling. Het ook, dat het ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden. Want Kolja was natuurlijk zelf ook doof. Dat is ook waar gebeurd natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: en
0: een verhaal.
1: Belangrijk is dat we dus ook de boventiteling hebben en een speciale SDH-boventiteling voor doven en slechthorenden.
0: Oh ja.
1: Dus, en daar hebben we ook nog een crowdfundingactie gelopen voor de kunst. Dus als mensen nog iets willen bijdragen, extra van harte aanbevolen. Maar
0: iedereen is
1: welkom in het Utrechtse Schouwburg.
0: Joost, dit was niet tegen dovenmans oren gericht hoor. Hartstikke goed, dankjewel hè.
1: En een fijne uitzending hè.
2: You look like

0: was er even 1963 op Radio Emmuter. Dat is ver voor mijn tijd, maar die muziek kennen we allemaal natuurlijk. Ja, Elvis en You're the Devil in Disguise. Het is bijna 8:30 geworden. Utrecht is wakker. Radio Emmuter. Zo, het nieuws uit de regio.
1: Dat gaat over een ongeluk tussen een auto en een bestelbus. En ook het belang van bewegen door jonge kinderen. En daar moet de gemeente bij gaan helpen.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Hey!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buijsen.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: 8:30, Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein Heijen. Dat begint met een ongeluk, Marjolein.
1: Ja, want een bestelbus en auto zijn op elkaar gebotst. Dat gebeurde vanmorgen op de provinciale weg tussen Veenendaal en Renswoude. En er is veel schade aan beide voertuigen. Over de toedracht is nog niks bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nagekeken. Gemeenten moeten meer doen voor sport en bewegen bij jonge kinderen. Onderzoekers van een wetenschappelijk instituut zeggen dat het nu geen prioriteit is onder gemeenten, terwijl het juist belangrijk is om kinderen tot 4 jaar al veel te laten bewegen. En gemeenten die kunnen daarbij helpen, vertelt deze onderzoeker.
10: Bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar de speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
1: En volgens haar kunnen ook buurthuizen en consultatiebureaus daarbij een rol spelen. In Breukelen is een automobilist vannacht betrapt op rijden onder invloed. Na een ongeluk werd deze bestuurder meegenomen naar het politiebureau. Daar moest hij blazen en bleek dat hij bijna 3 keer meer had gedronken dan toegestaan. Het gaat volgens de politie om een beginnend bestuurder. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich makkelijk geplaatst voor de 3e ronde van een Amerikaans toernooi in Winston-Salem. De 30-jarige Veenendaler versloeg Daniel Vallejo uit Paraguay. En dat deed hij makkelijk in 2 sets. Dan het weer. Het blijft droog vandaag. Vooral in de ochtend zon, later wat meer bewolking. En het wordt vanmiddag zo'n 25 graden.
0: Ik hoorde jou zeggen Winston-Salem. Ik weet helemaal niet waar het is. Is dit altijd als ik een Amerikaanse plaats hoor of een andere plaats in de wereld?
1: Ik heb het opgezocht.
0: Ja, heb jij dat opgezocht?
1: Ja, want ik dacht ook van, is dat?
0: Where is that then?
1: Ja, in North Carolina.
0: Oh ja.
1: Als je dat dan weer op gaat zoeken, want dat weet ik dan ook allemaal niet. Maar dat is ergens aan de...
0: West Coast of the East Coast?
1: Ergens onder New York, heel ver. Aan die kant.
0: Het is niet te zwemmen, zeg maar.
1: Nee, zou ik niet doen.
0: Wilde jij nog iets zeggen over het weer? Vind je het mooi, 25, 26 graden in het
1: vooruitzicht? Prachtig voor deze tijd.
0: Ja, hoor. Helaas moet je nog werken vanmorgen, dus vanmiddag kun je er wel van profiteren.
1: Ja, zeker, ga ik doen. Okay,
0: nou, dankjewel voor het nieuws uit de regio en om 9:30 het volgende Radio Nieuwsbulletin.
1: Ja, tot dan.
0: Oké, hier bij Radio M Utrecht nog 1 filemelding, want ook dat nemen we natuurlijk mee doorlopend bij ons in de uitzendingen. Apeldoorn in Amsterdam, de A1 van Stroe tot Hoevelaak, heb je 10 minuten tijdverlies.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Utrecht is wakker met

0: Zoals Grease the Word vanaf 1978 niet meer weg te denken. De musical, maar natuurlijk ook de film met John en Olivia. Frankie Valli en de titelsong Grease uit 1978. 7:07 geworden. Vroeger deed je misschien wel mee aan zo'n zomerkamp. Dat was los van school. En in de vakantieweken werd dat dan georganiseerd. Ging je hutten bouwen? Ging je met andere sport- en spelactiviteiten bedrijven? Hoe was dat? Deed je eraan mee? Nou, heel veel reacties zijn al binnen. Ik ga maar zo'n, naar Robert-Jan even wat reacties daar in de uitzending over laten horen. Want Robert-Jan die gaat praten over toch wel hitte in woningen. En er is nu een stichting die opkomt voor mensen die er ook last van hebben. Want woningen zijn heel goed geïsoleerd, of juist minder goed geïsoleerd. Die warmte komt het huis binnen bij warme dagen en die gaat er ook nooit meer uit. En dan krijg je misschien wel temperaturen die dik boven de 30 graden uitkomen. Ja, dat is geen pretje in huis. Robert-Jan Boy onderzoekt dat vanmorgen bij diverse woningen in Utrecht. Robert-Jan, ik zeg jullie, met jouw gesprekspartner ben je daar onderweg naartoe gegaan op de fiets. Weer in een huis in Utrecht waar het misschien wel heel warm is of kan worden?
1: Nou, het valt nu allemaal nog mee, Bob. Het huis van Joke van der Broek. Joke is juist even bezig met een demonstratie van wat er gebeurt als het heel heet gaat worden overdag. Wat voor handelingen zijn er uitvoerd? We zien hier een paal met gaatjes erin. Wat is dat?
2: Dit is een ventilator. Een staafventilator. Maar die koelt behoorlijk goed, volgens de reviews. Alleen net niet genoeg hier. Als het buiten 35 graden is, geeft hij ook 35 graden binnen aan.
1: Maar de staafventilator is aangezet. Wat gebeurt er nog meer?
2: De Luxeflex gaan dicht.
1: Ja.
2: Want nu is het nog schaduw, maar er komt zo de zon op te staan. Dan hebben we hier nog een aircooler. Die wordt ook aangezet.
1: Ja.

0: is dat?
1: Niet uit te houden.
0: Nee?
1: Nee. En ook, vooral boven ook. En hier, nee, het is echt niet uit te houden. Het is niet fijn.
0: Nou zie ik wel daar een tuintje.
1: Ja.
0: Er kan een tuindeur kan er open.
1: Ja, dat is het enige. Dat is het enige, want je hebt aan de voorkant... Je ziet het als het 's avonds afkoelt.
0: Ja.
1: Ja, je kan niks openzetten. Ik heb een hondje. Je kan de voordeur openzetten.
0: Ja.
1: En daar houdt het mee op. En ik zie bij velen, die hebben de voordeur hier open in het wijk. En dan een soort barricade voor de huisdieren voor de deur. Zodat dat het een beetje door kan tochten. Want we hebben alleen een heel miniem zijraampje voor. En verder niet.
0: Heeft u dat ook over mevrouw Bisschop? U woont er ook in de buurt?
2: Ja, zeker. Ik woon een paar huizen verderop. En wij hebben het ook ontzettend warm. Maar het gevolg van de deur openzetten is dat je schoenen gepikt worden uit de gang.
0: Schoenen gepikt worden uit de gang?
2: Ja, ik had een nieuw paar bruine schoenen. En die zijn gewoon meegenomen door deze en gene. Iemand anders vond ze ook mooi.
0: Moet je je schoenen ergens anders neerzetten?
2: Ja, blijkbaar.
0: Maar goed, ik zie hier wel een tuin. Heeft u ook een tuin?
2: Ja, wij hebben ook een tuin. Ja.
0: En dan zie ik hier behoorlijk wat tegels liggen, mevrouw Van den Boek. Is het niet verstandig van het hooi aan alle kanten om de tegels eventjes te wippen?
1: Ja,
0: en
1: dat
0: een lekker
1: hoor je.
0: Palmboompje neer te zetten of zo?
1: Ja, leuk. Heel leuk. Want dat zie ik nu bij de voortuintjes. Sommigen hebben dat. Maar die moet je ook bijhouden. En ik ben niet ik ben met pensioen gegaan. Maar ik markeer ook het een en ander. Dus het is ook een kwestie daarvan bijhouden. En dat zie ik niet zitten.
2: Nee. Ja, wij hebben wel, wij hebben ook wel tegels, maar we hebben aan beide kanten hebben we een groenstrook.
0: Ja.
2: Of dat echt scheelt, kan ik weinig van zeggen. Want als ik bij Joker ben, is het eigenlijk net zo warm als het bij mezelf thuis.
0: Maar deze huizen zijn kennelijk warm van zichzelf. Die zijn geefkes. Ja. Is dit een veel voorkomend verschijnsel?
3: Ja, zeker bij nieuwbouw. Dat je merkt dat is heel goed geïsoleerd. Maar zeker deze woning komt uit 2000. Is in die tijd gewoon helemaal niet nagedacht. Hitte was geen probleem, kennelijk. En dus zonwering, ho maar. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat mensen onder zulke omstandigheden moeten wonen.
0: Maar isoleren ook nog niet in die tijd, of juist wel?
3: Juist wel. Kijk, dit is natuurlijk een prima geïsoleerde woning.
0: Dat wel, ja, precies.
3: Ik denk niet dat je hier in dat opzicht moet renoveren, maar er moet wel iets gebeuren aan dit soort problemen.
0: Lucien,
3: en daarom is die enquête ook zo belangrijk.
0: Ja, dat wou ik net zeggen.
3: Dit soort signalen nog veel beter binnenkrijgt. Zowel bij HV BOEX als bij Huurdersraad Portaal. Dus alle koepels van huurders, die willen die informatie hebben. En daarom is het zo fijn als mensen die enquête in willen vullen via woninspraak.nl.
0: Enquête van woninspraak inderdaad. Een inventarisatie van wat de problemen zijn. Wat hitte betreft, in Utrecht, maar ook buiten Utrecht, daar gebeurt het ook allemaal. Ja. Ja, ik begrijp dat u in de huurdersvereniging zit.
1: Klopt.
0: Van BOEX. Heeft u aan de bel getrokken met de huurders dan?
1: Nou, we hebben daar sinds niet zo hele lange tijd een nieuwe directeur, Robert Straven. Die is heel welwillend om ons te woord te staan. En die wil ook van alles aanpakken.
0: Ja.
1: Maar die kwam in de coöperatie terecht. En die heeft nog zoveel achterstallig lijk in de kast, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Onder andere schimmelproblematiek in Sterrenwijk. Ja, dat moet dan eerst. En we hebben wel ook met steun van BOEX hadden we een huurdersdag, 7 mei.
0: Ja.
1: En bij het stadion. En daar kwamen dus ook sprekers van de Woonbond over hittestress praten. En ook vanuit de BOEX wordt daar wel het een en ander over gezegd.
0: Maar wat zou er dan moeten gebeuren hier?
2: Zonwering zou heel fijn zijn. Meer ventilatiemogelijkheden. Wat jij net zegt, van die roosters in de muren. Misschien dat je gewoon echt dat open kan zetten. Dat het meer geventileerd kan worden.
0: Ja.
2: Ik denk dat het goed is. Wij hebben wel een geveltuintje ook aan de voorkant.
0: Ja.
2: We merken wel dat dat iets doet, zeg maar.
0: Ja, dat is nogal wat als dat op grote schaal moet gebeuren.
3: Dat is een
0: daar zit wel ping-ping aan vast.
3: Nou, dat gaat geld kosten. BOEX heeft wel het probleem dat ze aan hun maximale leencapaciteit zitten. Dus die hebben weinig financiële ruimte om dat te doen.
0: Ja.
3: Maar corporaties als Wonin, die hebben die bulken in feite van het geld. En die kunnen dat doen. En misschien is het ook wel aan misschien de gemeente, de Rijksoverheid, om gewoon ook de portemonnee te trekken. Dat we toch vanuit belastinggeld. Het gaat om het welzijn van mensen. En we hebben het ook gehad over.
0: Ja. Ja.
3: Kunnen mensen ergens heen als het zo heet is?
0: Maar is het ook niet zo dat je als het heel heet is, iedereen er wel last van heeft?
3: Natuurlijk heeft iedereen er wel last van. Maar
0: hoe dan ook.
3: Dat klopt, maar wij als huurders hebben minder ruimte, vaak ook minder financiële ruimte, om echt iets aan onze eigen woning te gaan doen.

0: doen. En wij zijn echt afhankelijk van onze verhuurders, de corporaties in dit geval.
1: Ja. Ja.
0: Om echt een ingreep te doen. Wij kunnen niet zomaar overal zonwering gaan ophalen.
2: Kortom, het is hier een thema wat nog eventjes blijft. Ik vond het wel leuk, toen ik hier binnenkwam, stond de tv al met een open hart, zeg maar, een filmpje.
3: Dat is toevallig.
2: Dat was toevallig.
3: Radio M.
2: De enquête gaat nog door.
0: We zullen hier ongetwijfeld
2: kijken. Dat is altijd goed hoor, Radio M. Daar kan je warm van worden en ook kan het wel verkoeling brengen wellicht. Zeg, succes met de enquête. Hij loopt even door en we horen er ongetwijfeld meer van.
3: Zeker.
4: Dank je wel.
3: Dank je wel.

Stella Lefty. Dan zaten we even in Boston. Dat is lekker, hè, als je luistert naar de radio in Utrecht. En je komt er zo in Amerika uit. Ja, we waren toch eerder met het nieuws eventjes. Ja, hoe was dat, dat zo'n zomerkamp tijdens de schoolvakanties, als je op de basisschool zat, kon je ook gebruik maken van dit soort activiteiten die er georganiseerd werd. Niet overal, maar we hebben heel veel reacties binnengekregen op de vraag, deed je daaraan mee? Ging je ook hutten bouwen, spelletjes spelen met elkaar, van alles en nog wat, onder begeleiding. En hoe was dat? Was dat leuk dan? Nou, wel of niet? Of ik heb door een paar reacties. Duda zegt, in mijn tijd was het niet. Ik ging wel met mijn zus naar mijn oom op de boerderij. En leuk was dat wel. Nou, leuk plaatje ook erbij trouwens. Van een koffiewagentje zie ik hier. Heerlijk. Hans, die zegt, goedemorgen Bob. Er was in mijn jeugd wel de vakantieontspanning in Utrecht. Maar ik deed er niet aan mee. Ik ging met mijn ouders naar Texel. En de andere 4 weken ging ik logeren bij een oom in Lexmond. En een tante in Meerkerk. Kijk eens. Nou, dat was ook weer even anders natuurlijk dan op school zitten en thuis blijven. Leuk om dat te lezen, Hans. Dankjewel. Vanuit Maartensdijk een mooie uitzending voor iedereen gewenst. Groeten. Nou, groeten terug. Zo zijn er heel wat reacties. Ik ga niet alles meenemen, want de tijd dringt wat dat betreft. Maar ik zie alleen aan de nachtelijke veerwolftocht heb ik herinnering van Hans Strandbloem bijvoorbeeld. Nog even een opmerking. Die kun je ook zien daar. En andere zaken, want die staan op Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun jij iets posten over die vakantieactiviteiten die je dan ontmoet. Al dan niet natuurlijk. Of je reageert, dan vinden we ook fijn via de RTV Utrecht-app. Even WhatsAppen met de studio. Net zo makkelijk. Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Margot. Halen we de 5 of 26 graden vandaag? Ze gaan het allemaal toelichten. Naar de Kings, Waterloo Sunset.

0: de Kings op Radio M Utrecht en Waterloo Sunset. Even wat extra verkeersinformatie. A1 Apeldoorn en Amsterdam. Stroehoevelaken 10 minuten extra reistijd. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar nog eens een vertraging tussen Nieuwebrug en Harmelen. Je doet er ongeveer 5 minuten langer over en de linkerrijstrook is dicht. Ik heb een kikker in de keel, maar gewoon goed dat jij even de 2 minuten kunt pakken. Om... Nou, zo lang heb ik niet nodig.
1: Ik ga het overnemen. Ja,
0: ik moet even een slokje water pakken.
1: Slokje en druk even de hoestknop in, hè?
0: Ja, ik steek nog. Ik schakel mezelf helemaal uit. Eventjes. Vertel, het weer van Midden-Nederland. De zon komt erbij. Gaan we die 25 halen? Misschien wel 26? Ja.
1: Nou, 26 denk ik niet, Bob. Maar ik denk wel dat we op de meeste plaatsen een zomerse dag gaan halen van 25 graden. Ook in de Beeld en in Cabauw, onze officiële KNMI-stations. Met zon, maar ook wolken die vanuit het zuiden nu over onze provincie trekken. Hoge, middelbare wolkjes, er valt geen regen uit. De bewolking is afkomstig van een storing en die produceert boven Zierikzee een paar drupjes regen. En verder boven België, ja, daar zitten wat actievere buien, net ten noorden van Brussel, ook met onweer. Maar het komt niet verder omhoog, dus het blijft een beetje zo, met wolkenvelden, zonschijn. Het blijft droog in onze provincie. Op dit moment waait er een zwakke, vanmiddag matige wind uit het oosten en daarmee wordt het zomers warm op 26 augustus.
0: 25, 26 graden, 26 augustus. Nou, dat is een mooie timing, zeg ik dan toch? Mooie samenwerking.
1: Jazeker.
0: Ja. Ja. Goed om te weten, Margot. Je bent er weer vanmiddag voor het weer. Natuurlijk kort voor 1, 10 voor 1 bij Liesbeth en aan tafel.
1: Ja, zeker.
0: En bij Aart en Utrecht komt thuis. Ik wil alleen
1: de hele
0: even,
1: dag.
0: De hele dag. Ja. Niet weg te slaan, niet weg te branden. Hè? We hebben het over de zon natuurlijk. Ja. Hey, dankjewel. Ik spreek je graag morgen weer. Dank je, Margot. Vanmiddag ook bij Liesbeth natuurlijk veel aandacht voor het overlijden van Dolly Parton en de muziek erbij. Maar je zult ook muziek horen van Melanie Ryan, want die had een speciale band met Dolly. Dit is Utrecht is wakker aan het einde. De Lighthouse Family en hi. Hi, zeg maar ook tegen Pieter zometeen vanaf 9 uur. Hele lekkere dag nog.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl. Dit is één land één.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 26 augustus. Zoals gewoonlijk brengen we het nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. Vandaag hebben we de opening van het gloednieuwe sportcafé De Trit in Baren. Het opkopen van woningen door beleggers in de wijk Smitsveen in Soest. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. En de Soesterse gildefeesten met het koningsschieten komen eraan op zondag. En vandaag is het Wereldhondendag. Nu eerst even muziek. Bruno Mars, 24K Magic.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, blijft een mooi nummer, 24 Karat Magic. En wij hebben Martin Dijkman aan de lijn. Martin is algemeen manager van de Trits in Baren. Want het sportcentrum de Trits in Baren staat aan de vooravond van een bijzondere gebeurtenis. De opening van het gloednieuwe sportcafé. Het voormalige horeca-gedeelte heeft een complete metamorfose ondergaan. En wordt officieel geopend tijdens de open dag op zondag 6 september. En daarover hebben we het dus met Martin Dijkman. Martin, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is de opening van het sportcafé De Trits nu zo'n belangrijke mijlpaal?
1: Omdat het eigenlijk, wat je net al zei, een totale metamorfose heeft gehad. En echt nu zeg maar een onderdeel geworden is van het sportcentrum. En dus ook echt een sportcafé.
0: En wat was dan de aanleiding eigenlijk om die verandering in gang te zetten?
1: De verandering is dat het huurcontract met de vorige huurder afliep. En we dus uiteindelijk beëindigd hebben. En nu dus echt een verbouwing hebben gehad. Voorheen stond het een beetje los ervan. En we nu dus echt hadden gedacht van oké, we moeten meer waarde worden voor het sportcentrum. En dus een hele metamorfose hebben laten ondergaan. Met echt de sporters, de zwembadmensen, de verenigingen in het achterhoofd en daar hem op ingericht gaat worden.
0: Ja, en wat is nu het eerste wat bezoekers straks zien wanneer ze het sportcafé binnenlopen?
1: Het eerste wat ze zien is de nieuwe uitstraling qua look en feel. Dus we hebben heel erg met frisse en warme kleuren gewerkt. De verlichting is totaal anders. We hebben wat opener gemaakt. De bars komt op een andere plek. Dus het wordt een hele andere frisse uitstraling. En ik denk dat het meest in de oog valt is dat we een hele wand gemaakt hebben. Met een soort zwembadvloer met lijnen ernaast. Dus dat het echt wel een visuele eyecatcher is.
0: Ja, en het horecaconcept aan zich. Wat verschilt dat ten opzichte van wat het eerder was?
1: Ik denk dat dat meer de uitstraling is, de indeling. De indeling is wat anders, waardoor we dus wat rondzetjes hebben voor wat teams, wat tafels hebben voor wat grotere groepen. We hebben achterin, we hebben ook een aantal tv's aan, zodat we de hele dag sport kunnen draaien. We werken met hoge en lage zitjes, dus we hebben een hele andere indeling gemaakt. Waardoor eigenlijk iedereen, zowel bezoekers als dus zeg maar uitspelende teams en supporters, als de individuele zwemmer, allemaal wel hun eigen draai daarin kunnen vinden.
0: Eigen plekje kunnen vinden, ja.
1: Ja, ja.
0: En hoe zie je dat nu? Welke rol moet dit sportcafé gaan spelen binnen de Trits, maar ook voor de inwoners van Baarn?
1: Nou, de core business is natuurlijk voor de sporters. Mm-hmm. Dus het moet echt een thuishonk worden. Echt een plek waarvan je zegt van, oh, heerlijk, daar kan ik voor of na de wedstrijd even zitten.
0: Even hangen.
1: Ja.
0: Even bijkomen.
1: Ja,
0: en ook
1: na het zwemmen. Weet je, we hebben bijvoorbeeld ook al service dat nu al ging het pas om 10:00 open. We gaan straks om 7:00 de schuifdeur al open. Mensen kunnen dan op een weg, wat vanochtend ook, dan ligt het vol. Dan gaan mensen van 7 tot 8 zwemmen. Die willen misschien daarna even een kopje koffie of wat dan ook eens even snel pakken. Dus die koffie to go, we openen het stand-alone om 7:00. En mensen kunnen dan, daar zitten ook wat kleine zitjes bij. Die kunnen heel snel even wat zitten en een koffie to go, pinpas er tegenaan. En je neemt de koffie mee. En dus we zijn ook daarop ingegaan richten dat we daar de serviceniveau wat omhoog brengen.
0: Ja. Ja, het lijkt me super handig inderdaad. Jullie openen het sportcafé tijdens de open dag. Waarom hebben jullie ervoor gekozen die twee momenten samen te laten vallen?
1: Omdat dat voor ons een heel natuurlijk moment is. Het is het start van het seizoen. Cultureel festival is er in Baren. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk moment waarop eigenlijk alles start. We zijn dan al helemaal open. Weet je, in 2016 hebben we een multifunctionele zaal toen geopend. Dus we zijn een heleboel dingen doen we in dat eerste weekend in september. Deze week is nog vakantie, volgende week starten alle scholen weer. Ja. En iedereen is dan weer terug. Dus en voor ons is dat eigenlijk de septembermaand is de start van het seizoen. Dus, en dat komt nu ook heel mooi uit in onze verbouwingenplanning.
0: Ja, nee, snap ik. Wat kunnen bezoekers verder nog verwachten tijdens de open dag?
1: Een heleboel. We hebben in de sporthal springcursus, we hebben groepslessen. Het zwembad is gewoon open, maar dat is gewoon... daar gebeuren ook wat activiteiten, maar dan moeten ze gewoon een toegangskaartje voor kopen.
0: Ja.
1: Ja, en voor in de fitness kunnen mensen informatie krijgen. Ze kunnen naar de apparaten kijken, ze kunnen bodyscans, ze kunnen zich inschrijven. Maar we zijn dus gewoon het hele pand is open en toegankelijk. En overal staan medewerkers waar je informatie kan krijgen. Of over het zwembad, of over de sportpassen, of over de sporthal, of over de kinderopvang die we hebben.
0: En natuurlijk dus, het mooie café.
1: En uiteindelijk ook het sportcafé. Ja, ja. Ja, weet je, want dat is ook te bewonderen van 10 tot 2.
0: Nou,
1: en daar staat ook het hele volledige horecateam klaar voor iedereen, om iedereen te verwelkomen.
0: Nou, ik zou zeggen, kom allemaal zondag 6 september vanaf 10 uur naar de open dag van de Trits en het sportcafé. Martin Dijkman, algemeen manager van de Trits in Baarn, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Fijne uitzending nog.

Een bijzonder mens is gisteren heen gegaan. Dolly Parton, en hier in met de Islands in the Stream versie met Kenny Rogers. Zij is 80 jaar geworden. En we verliezen daarmee een enorm grote artiest. Dus dat is natuurlijk super jammer. Ik draai nog even een plaatje. Wij hebben even een technisch issue, want er stond een interview klaar. Wat het even niet doet. Ik draai een plaatje. Je hoort Alive and Kicking van de Simple Minds.

Ja, het is bijna alsof de duivel ermee speelt, zou je zeggen. Alive and kicking. En we zijn wel alive and kicking, maar ook weer niet. We zijn nog even weer uit de vakantiemodus aan het komen. En daar gaat het een en ander mis. Dus ik blijf gewoon even muziek draaien totdat ik weer een interview kan aanbieden. We gaan even naar de Puma's. Mijn houten hart.

0: De Puma's, mijn houten hart. En we hebben inmiddels wel het interview. Terwijl gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Zeist maatregelen nemen om beleggers op de woningmarkt af te remmen, groeit in Smitsveen de onrust over woningen die worden opgekocht voor kamer- en kantoorverhuur. In de Ereprijsstraat alleen al gaat het om meer dan 10 drive-in woningen. Arjan Klaver sprak erover met Sonja Slingerland van het buurtoverleg Smitsveen.
1: Het is eigenlijk nog veel erger. Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal wat je daar vertelt. Het gaat veel verder dan dat nog. De gemeente kan op dit moment heeft ook aangegeven dat ze het nog niet kunnen handhaven, aangezien ze nog niet een afdoende beleid hebben. Daar zijn ze wel mee bezig geweest. Dat zou naar mijn info in 2025 al gereed moeten zijn, maar dat is niet gelukt.
1: Nee.
2: Maar het is veel verder dan alleen maar kantoor. Het is ook gewoon woningsplitsing, studentenwoning, migrantenwoningen. Op zich heeft iedereen recht, laat dat duidelijk zijn, op een woonplek. Maar dan wel met genoeg faciliteiten en een goed, deugdelijk beleid waarop gehandhaafd kan worden. Ja. En dat is er nog niet.
1: Wat merk je nou van de gevolgen, zeg maar, in zo'n straat als een Ereprijsstraat?
2: Nou, eigenlijk al wat de flyer duidde, hè, op de Facebookpagina van de openbare groep Soest. Wat je daaraan merkt, is er gebeurt wat met de bestemming duurzaam wonen. Ik bedoel, daar waar de sociale coherentie onderling voorheen wel was, is hij nu een soort van weg. Wat je merkt is dat bij migrantenwoningen bijvoorbeeld er zoveel gewisseld wordt, zeg maar, met wurgcontracten ook. Mensen die daar gewoon maar heel even wonen, alleen maar aan het werk zijn, met wisseldiensten en dergelijke, en na 6 weken weer ergens anders zijn. Afval, openbare dronkenschap.
1: Parkeerproblemen, denk ik dan nog?
2: Parkeerproblemen, nou, dat is echt gewoon ten top.
1: Ja.
2: Echt ten top.
1: Zijn er eigenlijk al bewoners die om deze reden al, zeg maar, een huis te koop hebben staan?
2: Ja, zeker zijn er bewoners geweest die om die reden hun huis verkocht hebben.
1: Mm.
2: Niet in mijn straat.
1: Nee.
2: Maar ik weet wel van omwonenden, zeker wel.
1: Ja, in wat voor straat woon jij?
2: Ik woon in de Ereprijsstraat.
1: Ja, precies, ik wou zeggen. Wat is nou de plan van aanpak van jullie?
2: Wat wij heel graag willen is, laat ik zo zeggen, in eerste instantie praat je hierover in de wijk. En dan gebeurt er wat. Mensen willen antwoorden. Dus wij hebben een buurtoverleg gepland. En dat is echt, wat dat er gaat, overweldigend. Mm-hmm. Er zijn meer dan 100 aanmeldingen ondertussen al. En wat wij willen is op een constructieve manier met de gemeente hierover in gesprek. Andere omliggende gemeentes hebben wel beleid opgemaakt.
1: Ja.
2: Wij vragen ons af waarom duurt dat in de gemeente Soest zo ontzettend lang dan.
1: Ja, jullie hebben ook gekeken in Utrecht, Amersfoort en Zeist hoe zij de boel hebben aangepakt of niet?
2: Ja.
1: En wat, noem eens wat, hoe hebben zij dat...
2: Dat weet ik zelf dus niet, daar is weer iemand anders geweest. Dus dat weet ik zelf niet, maar ik weet wel dat het een hele andere aanpak is, waar inderdaad wel op gehandhaafd kan worden.
1: Nu zien we
2: alleen maar de brandveiligheid bijvoorbeeld.
1: Ja, precies, maar nu zien we dat in Smitsveen, zien we dat ook in andere delen van de gemeente, of van in Baren misschien, of in waar dan ook? Of alleen maar in Soest?
2: Ik ben eigenlijk vanaf de tweede week augustus ben ik eens gaan verdiepen van hoe zit dat in mijn eigen woonplaats eigenlijk.
1: Ja.
2: En om eerst maar eens even door alle bureaucratie, de regeltjes en de zinnetjes en alles door te lezen, dan ben je al een half jaar verder.
1: Mm-hmm.
2: Dus nee, wij hebben ons eerst nog geconcentreerd op onze eigen wijken.
1: Ja.
2: Dat het uit meerdere wijken komen nu in één keer aanvragen en aanmeldingen voor het overleg.
1: Ja, welke wijken zijn dat?
2: Onder andere Klawater, daar is het ook een groot probleem. En naar wat ik begrepen heb, gebeurt er ook het een en ander in de boerenstreek.
1: Ja.
2: Dus ja, het is, dat heeft de gemeente ook toegegeven en aangegeven. Mm-hmm. Dat dit echt wel een probleem in Soest is.
1: Ja.
2: Wij gaan daar donderdag met twee wethouders en een communicatie- en participatieadviseur die het college adviseert over beleid.
1: Ja.
2: In gesprek. Want ja, de vragen zijn enorm. Ik heb zoveel vragen binnengekregen.
1: Ja. Ja.
2: En die hebben we allemaal gebundeld en die is naar de gemeenteraad gegaan, naar de fractievoorzitters gegaan, naar de Griffie gegaan, naar het college van BMW.
1: Want hoe lang is dit eigenlijk al bezig, weet jij dat?
2: Het probleem zelf al jaren.
1: Ja, en er is nog nooit wat aan gedaan dus.
2: Nou ja, dat kan ik niet zeggen, want het is niet mijn... ik ben daarover niet in contact geweest met de gemeente. Maar wat ik van anderen hoor is dat zij inderdaad al zo vaak bij de gemeente aan de bel gehouden hebben.
1: Ja.
2: Maar helaas gewoon geen reactie of geen afdoende reactie. En mensen hebben nu ook zoiets of, joh, wij gaan de dossiers naar jou toe opsturen. Dus wat er nu gebeurt, is dat deze commissie ook gewoon alle dossiers gaat krijgen van alle vragen die inmiddels aan de gemeente gesteld zijn.
1: Ja,
2: ja, en het zou mooi zijn, met deze fractie die er nu zit, als daar eens een keer wel antwoorden vandaan zouden komen.
1: Ja,
2: en daar zijn we ook gewoon mee bezig. Want het is niet een verzet of zo, of zoiets dergelijks. Het is gewoon, er is dringend behoefte aan antwoorden.
1: Ja,
2: duidelijk.
1: Precies. Er is ook een bijeenkomst, hè, binnenkort.
2: Ja, er is 5 september is een grootschalige Smitsveen buurtoverleg. En wij houden de mensen op de hoogte via, natuurlijk als ze zich aangemeld hebben, maar ook via de Facebookpagina Openbaar Soest.
1: Ja, waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Smitsteen@outlook.com.
1: Oké, en het is 5 september. Hoe laat en waar?
2: Van 2 tot 4. En de locatie volgt als ze zich aangemeld hebben.
1: Oké.
2: Want wij hadden een locatie, maar gezien de hoeveelheid aanmeldingen gaan wij de gemeente ook dringend verzoeken om samen te werken voor wat betreft ook een locatie die zij ten dienste van ons stellen.
1: Ja. Oké.
2: Dus dat komt nog.
1: Ja, Sonja, we gaan jou ontzettend veel sterkte wensen tijdens deze avond op 5 september. Mensen kunnen zich aanmelden. Kan je nog even het e-mailadres geven?
2: Ja, natuurlijk. Smitsveen, en dat is met een T, smitsveen@outlook.com.
1: Dankjewel, Sonja. Succes.
2: Okay.
1: Houd ons op de hoogte.
2: Is goed, dankjewel.
0: Ja, en belangrijk, als je aanmeldt voor deze bijeenkomst, vermeld dan even je voor- en achternaam en straatnaam voor het planologisch vlekkenplan van de gemeente.
3: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, en Klaas, wat kunnen we verwachten qua weersverwachting? Jij hebt alle antwoorden als het goed is.
4: Ja, goedemorgen. Of ik altijd antwoorden heb, is de vraag, hè. Het weer laat zich niet altijd voorspellen. Maar we kunnen wel met vrij grote zekerheid zeggen dat het vandaag een prachtige zomerse dag is. Temperaturen rond de 25 graden. Er is wat bewolking, hoge en middelbare bewolking. Maar er komt vandaag geen regen uit. En morgen zitten we weer volledig in de zomer. Het kan zelfs in het zuiden van het land 30 graden worden. Wij in het midden doen het iets minder met 28, misschien wel 29 graden. En dat is een broeierige warmte. Want dat is de warmte voordat het tegen de avond gaat onweren.
0: Oh,
4: ja.
0: Nee toch? Ook niet weer van die hagelbuien toch, Klaas?
4: Nou, ik kan niks garanderen.
0: Nee, ik heb net mijn auto laten repareren.
4: Ja, maar dan moet het toch wel hele erge hagel
0: zijn. Ja, dat was
4: zijn.
0: Het ook.
4: Ja, nou ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het kan, als het zo heet is in de middag, dan kan er al een lokale onweersbui vallen. Dus dan een korte bui en die brengt geen verkoeling, maar die brengt wel even wat regen. En tegen de avond komt er een grote onweerscomplex overzetten. En daar kan plaatselijk 10 tot 15 millimeter vallen. Onweer, ja, het vervelende woord hagel moet ik toch even laten vallen. Maar ik ga er niet van uit dat het hagelstenen zijn die, waarvan je het dak van de auto gaat butsen.
0: Oh, nou, dat hoop ik maar. Want in juni was het toen echt heel erg. Ik noem het ook een beetje, weet je, die afwisseling tussen al die regen en dan weer opeens zo'n hele hete dag er tussendoor. Ik vind het de laatste tijd, en ik weet niet of jij het eens bent met deze termen, misschien gooi ik wel iets op wat helemaal niet kan, maar ik vind het schizofreen weer. Het weer weet niet wat het wil.
4: Super vreemd weer. Nee.
0: Nee, schizofreen weer.
4: Dit is het moderne klimaat, hè?
0: Ja.
4: Ja, dat heet een opgewarmde aarde. En die geeft ander weer als, laat maar zeggen, 50 jaar geleden.
0: Ja.
4: En daar kunnen weer situaties bij zetten dat je denkt, hè, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, we moeten het maar mee doen, hè?
4: Dan moeten we het maar weer doen. We moeten ons aanpassen, helaas.
0: Nou.
4: En we moeten ook ons even aanpassen aan vrijdag. Want dat is een dag met de hele dag door regen en misschien ook wel onweersbuien.
0: Oh.
4: Dus het wordt echt een super natte dag. Kan 15 tot 20 millimeter vallen. En dan daarna doet de regen wat kalmer aan. Dan zijn er dagen met wat lichte regen. Of,
0: nou, we spreken je nog meer van de week. Dus dan, dan gaan we dat in de gaten houden. Klaas, dankjewel.
4: Ja. Graag gedaan.
0: En wij gaan verder met lekkere muziek van Britney Spears.

0: Ja, en dit is dus Britney Spears met Madonna, Me Against the Music. En dit nummer markeert de eerste keer dat Madonna officiële credits krijgt als gastartiest op een single. En dat is zo gekomen omdat ze haar demo liet horen tijdens de voorbereiding voor de MTV Video Music Awards in 2003. Superleuk. Vandaag is het Wereld Hondendag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd voor honden, hun welzijn, het adopteren van asielhonden en het stoppen van hondenmishandeling. Honden leven al duizenden jaren samen met mensen, zijn voor velen een trouw gezinslid, maatje of zelfs een hulpverlener natuurlijk. Over die speciale relatie en het hondenwelzijn praten we met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Peter, welkom.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Peter, wat betekent Wereldhondendag voor Dierenzorg Eemland?
1: Ja, de Wereldhondendag is natuurlijk een prachtig moment om aandacht te vragen voor honden. We hebben bij Dierenzorg Eemland, zoals de meeste mensen al weten, ook een honden- en kattenasiel. En ook bij ons zitten natuurlijk honden in het asiel die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Dus het is altijd fijn als daar een mooi haakje voor is om er toch nog wat extra de aandacht op te vestigen. Hè, zoals nu bij Wereldhondendag. En die Wereldhondendag is geloof ik sinds 2004 in Nederland geïntroduceerd. En als dag om gewoon vooral ook stil te staan even bij de betekenis van honden. Want honden zijn natuurlijk van een enorme betekenis voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: En veel mensen genieten van het hebben van een hond. En honden hebben ook aantoonbaar positieve eigenschappen op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Dat is echt uitgebreid onderzocht. Wetenschappelijk, en we weten gewoon dat honden bezit, als dat in goede harmonie verloopt, allemaal echt bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Dan heb ik nog niet eens natuurlijk over honden die ook specifiek zijn opgeleid, hè, om mensen te helpen.
0: Hulphonden, ja.
1: Denk het aan hulphonden, blinde geleidehonden inderdaad. Ja. Die tegenwoordig in allerlei soorten.
0: Ja, maar ook
1: hè.
0: Honden toch om angst weg te nemen. Of mensen met epilepsie.
1: Ja.
0: Dat,

0: de aanvallen al aanvoelen komen en waarschuwen of zo.
1: Ja. Zeker, ja. Dus dat zijn ook allemaal honden die onder die categorie hulphonden vallen. Hè? Dus de hond die de mens helpt. En ja, je hebt daarin ongelooflijk veel soorten. Dus ook die je nu net noemt, hè, honden die ondersteunen bij bepaalde psychische problematiek. Honden die ondersteunen mensen die lijden aan een ernstige vorm van PTSS. Inderdaad, honden die worden ingezet bij epilepsie. Maar je hebt ook honden die tegenwoordig worden ingezet bij het opsporen van boomziektes bijvoorbeeld. Hè? Die ziektes die in een boom kunnen zitten en die uiteindelijk een gevaar kunnen opleveren. Omdat die boom dan van binnenuit langzaam sterft en kan omvallen natuurlijk. Hè, met alle risico's van die. En je hebt ook honden die weer specifiek zijn opgeleid om dat specifieke ziekmaker op te sporen in bomen vroegtijdig.
0: Interessant.
1: Dus honden worden eigenlijk voor van alles en nog wat ingezet inderdaad.
0: Ja.
1: En van oorsprong heeft de hond natuurlijk ook zijn functie. En de reden dat we al die verschillende hondenrassen hebben, hè, dat verhoudt zich natuurlijk tot dat honden ergens voor werden gebruikt. Je had natuurlijk de terreinbewakers gewoon, hè, dat honden zijn natuurlijk gewoon echte waakhonden. Veel herdershonden uiteraard.
0: Ja, absoluut. Herder Rex, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Herdershonden natuurlijk gebruikt om vee te hoeden, hè, vooral.
0: Ja, ook.
1: En is de oorsprong weer van die herders. En dan had je natuurlijk ook volop verschillende soorten jachthonden die voor verschillende manieren van de jacht werden ingezet.
0: Ja.
1: En dus de retrievers, je hebt de staande honden, je hebt de tackles en kleine honden die bedoeld waren om in konijnenholen te gaan en dat soort dingen. Ja.
0: Maar natuurlijk ook gewoon als gezelschapsdier. Honden worden vaak gezien als onderdeel van het gezin. Welke ontwikkeling zie je daarin de afgelopen jaren?
1: Ja, het klopt, hè, dat honden zijn ook echt een onderdeel van een gezin. Een hond is natuurlijk ook een roedeldier. Hè, dus zo'n hond gaat de leden van dat gezin, hè, ook beschouwen als zijn eigen familieleden, hè, zijn eigen roedel. Mensen hebben natuurlijk ook graag een hond in hun omgeving. En voor veel kinderen is het natuurlijk vaak ook een enorme wens om een hond te mogen hebben. Wel heel belangrijk dat daar goed over wordt nagedacht en daar wordt dan ook tijdens hondendag aandacht voor gevraagd. En dat niet leidt tot impulsieve aanschaf van honden, zoals we dat met name ook in de coronatijd hebben gezien.
0: Ja, precies. Want ik wilde vragen. Ja, waarom? Wat zou je nou adviseren voor mensen die dan bij een asiel een hond willen adopteren? Waar moeten ze eerst goed over nadenken?
1: Ja, nou, het is natuurlijk inderdaad altijd echt van belang om goed na te denken over deze wens die ik heb om een hond te nemen iets wat we al wat langer, is dat een langer gekoesterde wens en is daar goed over nagedacht? Want impulsieve hond aanschaffen is nooit een goed idee. Iemand zomaar een hond geven of cadeau doen is een nog slechter idee. Hè? Het is echt van belang om er goed over na te denken, met name ook omdat zo'n hond, hè, die heb je niet voor even, die blijft natuurlijk jarenlang bij je. En dan moet je ook in wisselende situaties, soms verandert de samenstelling van het gezin. En dan is er behalve de kinderen en alle gezinsleden is er ook die hond natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus het is van belang dat mensen er goed over nadenken. Hebben we echt langdurig de tijd? En hoe ziet dat er in de komende jaren uit? Niet alleen morgen, vandaag of de komende zomervakantie. Maar hoe ziet dat er jarenlang uit om een hond erbij te hebben?
0: Ja, dus eigenlijk gewoon hetzelfde eigenlijk beslissingsproces als de keuze voor gaan we voor kinderen of niet, denk ik zo ongeveer. Want het is gewoon een gezinslid.
1: Het is een gezinslid die lang bij je blijft. Waar je ook wel over na moet denken tegenwoordig. Dus dat zeggen we ook als mensen. mensen nadenken over een hond uit het asiel. Want het is natuurlijk ontzettend goed idee dat als je een hond overweegt, om dan toch eerst te kijken van, hey, zou er een hond ergens zijn die een fijne nieuwe mand en een warme plek in een gezin of bij een alleenstaand, hè, dat kan ook, of bij twee mensen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd in een gezin te zijn. Een hond vindt één maatje ook helemaal fijn.
0: Ja.
1: En honden werken uitstekend ook tegen eenzaamheid. Hè? Dat weten we ook. Dat is ook echt onderzocht.
0: Absoluut.
1: Dus daar moet je goed over nadenken. Maar je moet ook nadenken over, kan ik de kosten van een hond dragen tegenwoordig?
0: Zeker.
1: Want honden brengen natuurlijk ook gewoon dierenartskosten met zich mee. En zoals iedereen wel weet, zijn die dierenartskosten tegenwoordig echt wel serieus.
0: Hoog, ja.
1: Ja, hoog. Daar kun je je tegen verzekeren. Maar ook die premie, die moet je dan weer gaan betalen. Dus het is echt wel zaak om goed over na te denken of je ook de zorgkosten voor een hond kunt opbrengen.
0: We nemen het allemaal in ogenschouw. Wijze les dus, als je een hond wil adopteren of wat dan ook, kopen, denk erover na. Dat is eigenlijk de boodschap voor vandaag op Wereldhondendag. En daar sluiten we het interview mee af. Peter van der Heijden van Dierenzorg Emeland, hartelijk dank voor je toelichting.
1: Heel graag gedaan. En een fijne dag gewenst.

0: Een oudje uit de jaren 80. Je hoorde Lisa Stansfield met Around the World, All Around the World.
1: Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde? Kijk zondag 30 augustus op 1land 1 TV. We zijn er live bij vanaf visterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op 1land 1 TV.

Ja, je hoorde nog een heel stuk, klein stukje Teddy Swims met Loose Control. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending 1-1 Actueel van deze woensdag 26 augustus. Blijf luisteren en wil je een fragment door terugluisteren, ga dan naar de website 1-1.nl. Het volgende programma is om 11 uur Music Memories met Gerard van der Meer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 35. En uit die week horen wij muziek van Johnny Burnett. Want in de Gold Star Recording Studio in Hollywood nemen Eddie Cochran op 26 augustus 1959 Strolling Guitar, Instrumental Blues, Little Angel en My Love to Remember op. Hij wordt begeleid door saxofonisten Mike Henderson, Mike Deasy, pianist Jim Stivers, bassist Dave Shriver en drummer Gino Riggio. Ook werkt Eddie Cochran op dezezelfde dag in de Gold Star Recording Studio mee aan een opnamesessie van Johnny Burnett. Hij speelt gitaar op The Ballad of the One-Eyed Jacks. Dat nummer dat hoorden we net. En die Johnny Burnett, ja, is natuurlijk, komt uit een beroemde familie. Samen met zijn broers, of broer Dorsey, zeg maar, vinden ze de term rockabilly uit. Ongelooflijk. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson, The Jackson 5 en nog veel, veel meer. En dadelijk ook nog een Nederlandse rap-rock band die in 1990 met een album in de albumlijst van de Verenigde Staten komt. Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak met Nederlandse bands. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje uit week 35 dus. En ik vertel nog niet welk jaar. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Grat Damen, Nederlandse zanger. En Jacqueline Govaert, Nederlandse zangeres, werd voor het eerst bekend met de band Gressip. En op nummer 1 staat een liedje van een Nederlandse zanger en komiek. Het is zijn 16e hit en het is zijn tweede nummer 1. Het is bovendien een single met twee A-kanten. Hij wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En de liedjes beginnen met de volgende tekst. Ik doe ze allebei. De ene A-kant begint met: als je meisje je een brief schrijft met een bom. En de andere kant is: er was eens een koster in het zuiden. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. Langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1976, dus het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het 9e studioalbum van een Amerikaanse rockband. De leider van de band staat ook bekend als Space Cowboy. Oudste nummer, muziekvrienden. Deze keer is uit 1956. Maar we gaan nu naar dinsdag 25 februari 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: hoorde de stem van Brenda Lee. Want op 29 augustus 1961 neemt zij in Nashville in Tennessee All Alone Am I op. Het liedje is geschreven door de Griekse Manos Hadjidakis. En de oorspronkelijke titel van het nummer is Min ton rotas ton urano. Ik spreek het vast niet helemaal goed uit. De Engelse vertaling is van Arthur Altman. Het wordt een top 10 hit in de Verenigde Staten en in Engeland. Het nummer bereikt de derde plaats in de Billboard Hot 100 in november 1962. En de zevende plaats in de Britse hitparade in februari 1963. Het is voor Brenda Lee haar 14e hit in de Verenigde Staten. Ja, ze begon al heel jong. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want A Hard Day's Night van de Beatles bereikt op 25 augustus 1964 de gouden status in Amerika. Deze single is op 18 juni van dat jaar de Billboard Hot 100 binnengekomen. En de single staat vanaf 1 augustus 2 weken aan de top. A Hard Day's Night is de derde gouden single voor de Beatles in Amerika. Wij luisterden naar de Amerikaanse B-zijde I Should Have Known Better. Een nummer geschreven en gezongen door John Lennon. Wij hoorden overigens de mono-versie zoals die in 1964 op de LP A Hard Day's Night verscheen. Het liedje werd opgenomen op 25 februari 1964. Ja, opvallend was natuurlijk de mondharmonica van John Lennon, die begin van de Beatle-periode vaak gebruikte en later niet meer. Het gebruik van het instrument kwam terug op zijn album Imagine in het nummer O Yoko. Helemaal aan het eind. Prachtig. Straks de langspeelplaat van de week. Het is zo'n mooie vinyle plaat uit 1976. Het is het 9e studioalbum van een Amerikaanse rockband. De leider van de band staat ook al bekend als Space Cowboy of Gangster of Love. Voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die gekoppeld is aan die oude top 40 en gaan daar vast een nummer uit draaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 21.
0: Het is van een Britse new wave band opgericht door zanger Cy Curning en drummer Adam Woods. De groep heet The Fix. En het liedje heet Red Skies. Het is hun vierde en laatste single van hun debuutalbum Shattered Room.

Een vet nummer zou je zeggen. Allemachtig, wat klinkt dit mooi. The Fix met Red Skies. Vierde single van hun album Shuttered Room. Nummer bereikt de nummer 13 positie in de Billboard album Rock Tracks hitlijst. In Nederland komt het dus niet verder dan de tipperaden. Interessant is ook dat The Fix ooit in de tweede uitvoering van Parkpop in Den Haag live speelde. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1976. En hij is van Stephen Howard Miller. Hij wordt geboren op 5 oktober 1943 in Milwaukee in de staat Wisconsin. Hij richt in 1966 de Amerikaanse rockgroep The Steve Miller Band op. En we kennen hem ook als Space Cowboy en Gangster of Love. Fly Like an Eagle is het 9e studioalbum van de Steve Miller Band en deze week de langspeelplaat van de week. De LP wordt uitgebracht op 5, 10 mei 1976 door Capitol Records in de Verenigde Staten, Canada en Japan en op Mercury Records in Europa. Op deze plaat maakt hij met zijn bijzondere synthesizer geluiden zijn bijnaam als Space Cowboy meer dan waar. Het album was een commercieel succes. Er kwamen 3 hitsingles van de LP. Het titelnummer, Take the Money and Run en Rockin' Me. Kort na elkaar bracht de Steve Miller Band de albums Fly Like an Eagle en Book of Dreams uit. De nummers werden voor beide albums tegelijkertijd opgenomen, maar dus uitgebracht op 2 losse albums in plaats van 1 dubbelalbum. Op de albumhoes poseert Steve Miller met zijn zwarte linkshandige Fender Stratocaster. Deze gitaar had Jimi Hendrix oorspronkelijk bij Manish Music besteld, maar Hendrix overleed voordat de gitaar arriveerde in de winkel. Uiteindelijk kocht Steve Miller deze gitaar. Hij liet hem wel opnieuw besnaren voor zijn rechtshandig spel. Opvallend genoeg werd de gitaar na de release van het album gestolen. De muziek op Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band uit 1976 vormt een brug tussen traditionele bluesrock en de commerciële mainstream rock van de late jaren 70. En daarom is het deze week.

0: Ja, de Space Cowboy, dat hoor je aan die synthesizers. Van de Steve Miller Band. Steve Miller natuurlijk speelt daarin. Het is het album Fly Like an Eagle. Het is een LP uit 1976. We luisteren naar het derde nummer van kant 1, Wild Mountain Honey. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40. Eentje uit week 35, het jaar. Ja, daar komen we zelf al achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen die in deze lijst staan. Op nummer 1 staat een hit van een Nederlandse zanger en komiek. Het is zijn 16e hit, allemachtig. Het is zijn tweede nummer 1 hit en bovendien een single met twee A-kanten. Hij wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En de tekst op de ene kant begint met: als je meisje je een brief schrijft met een bom. En de andere kant begint met: er was eens een koster in het zuiden. We gaan dadelijk één van die liedjes draaien. Alle twee vinden we niet nodig. Eentje is voldoende. Goed, ik heb die top 40 hier voor mijn neus. Eens even kijken, wat valt me op in deze lijst? 4 nieuwelingen, 7 Nederlandstalige liedjes. Dat is best wel veel. Muziek uit Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Tunesië, Duitsland, Jamaica en Brazilië.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Een bekend liedje, door veel artiesten gecoverd, van Stevie Wonder tot The Boys Town Gang. We staan ermee op nummer 40. Amerikaanse discoformatie.

0: Uit San Francisco komen ze, signed, sealed, delivered, de Boys Town Gang. 39. Oh, we hoorden de helft maar, nog een keer.
1: Nummer 39.
0: Oorspronkelijk werd hij geboren in Engeland, maar verhuisde al snel naar Amerika.

Real Man op nummer 39 van Joe Jackson. Het komt van het album Night and Day. En op nummer 38, daar vinden we iets bijzonders. Het wordt gezongen door Connie Schouwman. Ja, wat denk je, wat is Connie Schouwman, nooit van gehoord? Luister maar eens even een stukje.

Stond 9 weken in de Nederlandse top 40. Ja, een beetje geld voor een beetje liefde onder de naam Angelique. En Angelique bestond eigenlijk uit 2 zangeressen. Joke de Knecht. En deze keer werd het liedje gezongen door Connie Schouwman. Werd in de tijd allemaal geproduceerd door Aad Klaris. En waar kennen we dat liedje van? Een beetje liefde, een beetje geld. Ja. Hiervan natuurlijk werd het niet het nummer 1 liedje tijdens het Eurovisie Songfestival. Gezongen door de jonge Duitse Nicole. Ein bisschen vriend.

Dit liedje staat overigens niet in de top 40. Wel de opvolger daarvan, van Nicole. Van Ambitie Free, daar komen we zo meteen tegen. We hadden dus Angelique met Een Beetje Geld voor Een Beetje Liefde. Het kwam tot 2 in de Nederlandse top 40 en 1 in de nationale hitparade. Met Felix Meurs in de tijd. Nu muziek van een legendarische band. Ze heette Chicago. Everybody

En ze heet het ook Hard to Say I'm Sorry. Het komt van hun 13e album. En die heet gewoon Chicago 13. Want ze nummerde gewoon hun album. Zo simpel is het, ja. Dan nu muziek van Kool & The Gang. Ja, hoofdzakelijk eigenlijk. Het werd uitgebracht onder de naam van Deodato. Happy Hour.

0: kwam die uit Brazilië. Het staat dus op nummer 36.
1: Nummer
0: 35 vinden wij een trio. Ze begonnen als kwartet. Ruth, Anita en Bonnie. En June. Ja, moeten ze niet vergeten. Alle vier dus. Maar hier zijn ze met z'n drieën. En ze heet...
2: Well, the rock still rolls, the beat goes on. After all this time.
0: Ja, de Pointer Sisters natuurlijk.

0: deze horen we eigenlijk bijna nooit meer terug. Daarom zou ik hem tweede gedeelte graag nog een keer eens helemaal willen beluisteren. American Music staat dus op nummer 35.
1: Nieuw.

uit de stal van Cat Music, de gasten van Catapult. Het is een duo. Dick van Dam en Astrid Levener. En ze noemden zich Fantastiek op zijn Frans. En ze hadden een aantal hitjes. Van die zomerse hitjes. En dit is er één van. Staat dus op nummer 33. Costa Blanca. Het is muziek om gauw te vergeten. Deze niet, overigens.

uit de oosten van het land. Normaal. Niet naar huis toe gaan. Lekker blijven.

32. En op nummer 31 vinden we Bananarama. Een liedje geschreven in de tijd door Steve Jolly en Tony Swain. En zo heet het ook.

nummer 30 nieuw. Ja, het is een beetje eendagsvlieg geweest. Hadden geloof ik 2 hitjes. Het was behoorlijk populaire tijd. Uit het Verenigd Koninkrijk komen ze. Dexys Midnight Runners. Zeer vrolijke muziek. En positief gevoel.

0: Zij de Chinees.
1: Wat een zootje, wat een zootje.
0: Zij de volle boer.
1: Wat een zootje, wat een zootje.
0: Zij de volle boer.
2: Een volle, volle boer. Een volle, volle boer.
1: Ik heb een schuur vol hondenvoer.
3: Ja, een Nederlandse traditional, zo kunnen we het misschien wel noemen. Het is een liedje met een kettingrefrein, zoals dat heet. Dus iedere keer wordt er weer het een en ander herhaald in het refrein. Dat wordt alleen maar langer en langer. Het werd in de jaren 60, zelfs 1962, werd het bekend door cabaretier Wim Zonneveld in een televisieprogramma. Dat ze Ik ben met Katootje zongen. Dit is een iets andere versie. Het heet ook Ik ben met Katootje, maar het is van Rubber Robbie en met een totaal andere tekst. We zijn inmiddels bij
4: nummer 27
3: uit Friesland.

0: Ali en Doetie de Vries uit Wellingen. Friesland, sorry daarvoor. Ja, ze noemden zichzelf Alice May en Karen Wood. Vandaar de naam Maywood Duo dus. Ze hadden best wel wat hits in Nederland. Dit was Star op nummer 28. In plaats van 27, wat we dus net hoorden in de jingle. We zijn nu toe aan...
1: Nummer 27.
0: Ja, echt wel. Cheap Trick. Waar kennen we die ook alweer van? Van deze bijvoorbeeld.

We kennen ze waarschijnlijk het beste van het liedje I Want You To Want Me. Dit was een liedje van later, If You Want My Love. Een beetje in de traditie van de Britse glitterbands jaren 70, zoals bijvoorbeeld Slade. Cheap Trick dus. Nu zijn we toe aan 26. De hoogst nieuw binnengekomen plaat. Oorspronkelijk een liedje van de Canadese zanger Ian Thomas. Santana, of zoals ze in Amerika zeggen, Santana, die had er een grote hit mee. Het liedje heet Hold On.

Santana dus op nummer 26 met Haldam. Nu 25 van een legendarische muzikant, had ik het zo maar zeggen. Hij begon in de Dr. Buzzard Original Savannah Band die hij zelf oprichtte. Die hadden een hit in Nederland met bijvoorbeeld Cherchez la Femme. En daarna startte hij Kid Creole en de Coconuts. En dan denk je, zou hij dan Kid Creole heet of iets dergelijks? Nee, hij heet gewoon Thomas August Darnell Browder. Komt gewoon uit New York. Maar wel Latijns-Amerikaanse disco met allerlei jazz-invloeden in deze muziek.

die Stoel Pitch. En ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens helemaal beluisteren. En het liefst in de 12 inch uitvoering. Want dat was in de tijd was dat heel populair, 12 inches. Allemaal bijzondere.

0: De band Highway met Kitty Kitty Kiss Me staat dus op nummer 23. 22 nu, nog meer Nederlandstalige muziek. Uit Utrecht.
1: Geachte plantenbos. Hier volgt een baantje van Leni uit de takenstrot. Ik heb er een vlot moppie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met 8 muzikanten en een accordeon. Misschien is het waard voor een plaatje.
2: Nummer 21.
0: Leni uit de Takkenstraat. Tineke Schouten staat het tweede gedeelte geplet omdat het zo'n leuk liedje is. Wel leuk om terug te horen. 21 nu, The Clash.

De Britse The Clash met Drop the Cashbah. Met dit nummer hadden ze succes voor de eerste keer in Amerika. Dan nu een omstreden lied, zeker in Engeland. Rita Marley, ze nam het op vlak na de

En ze zingt het letterlijk I Wanna Get High. Het gaat over gebruik van marihuana. Hoe je dat het beste kan gebruiken. En met één track je hoofd helemaal leeg kan maken. En dat doe je dan met One Draw. Staat dus op nummer 20. Dat is een grote hit, 1974, in de uitvoering van George McGrae. Rock Your Baby, een dikke vette nummer 1 hit. En het wordt in dit jaar nog een keer, ja, ik wil zeggen dunnetjes overgedaan, valt op zich wel mee. Maar het is bijna een beetje hetzelfde als die uitvoering van George McGrae. De uitvoering van Julius Green. Rock Your Baby. 19 staat hij dus. We zijn dus bij het linker rijtje inmiddels.

0: De band Tower met zangeres Marian Pijnakker. Die hoorden we net zingen in het nummer Going Home. Ja, en door moeten er nog een paar gaan voordat we die top 10 induiken en dadelijk een van die A-kanten draaien van het Nederlandstalige liedje. Moet ik zeggen, Nederlandstalige single, ja, want er staan twee liedjes op die single. En wie horen we hier, muziekvrienden? De Spencer Davis Group, daar werd hij bekend in. En later ook nog de band Blind Faith. Zijn naam is Steve Winwood, staat op nummer 17 met Still in the Game. En hier op nummer 16 vinden we een novelty hit, zoals we dat dan officieel noemen. Gewoon een gek liedje door producers bedacht en gemaakt. Het tweede gedeelte staat hier gepland, kunnen we hem helemaal beluisteren. The Brat met Chalk Dust. Dat gekke plaatje over die tenniswedstrijd met... God, hoe heette die gast ook wel? Oh ja, John McEnroe. Dat was eigenlijk een persiflage dan. Hier is die opvolger van Abisje Vrienden, van Nicole. En ze zingt niet in Duits, maar in Nederlands. Mijn eigen vrijheid.
1: Mijn vriend houdt me vast, maar hij kan me niet van.
0: Gauw vergeten dat liedje. Deze hoeven we niet te vergeten. Nummer 14. Echt een serieuze artiest hoor. Michael Barrett. En we kennen hem het beste als Shaking Stevens. Give Me Your Heart Tonight. Staat dus op 14. Nog even een klein stukje van 13. Legendarisch duo.

synthesizers Vince Clarke en de stemhoren van Alison Moya, die later nog wel een dikke vette solo carrière had. Met hun eerste single, Don't Go, onder de naam Yazoo. Bennett & Bee uit Nederland. Rudy van den Berg

like a statue. Ja, Rudy Bennett was al bekend in de jaren 60. Hier vormt hij een duo met Bea Willemstein met het liedje Take It or Leave It. Eigenlijk ook een liedje wat we gauw moeten vergeten. Dit is een klassieker van de Nederlandse band Vitesse, Rosalind.

Muziekvrienden, we hebben één oude top 40, eentje uit week 35. Het jaar is 1982. Ik lees de top 10, we draaien dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Goed, komt-ie. Nummer 10, Africa van Toto. Een klassieker, zeker. Net als op 9, Twilight Zone van The Golden Earring. Nummer 8, Someone Loves You Honey van June Lodge. En Prince Mohammed zat er ook bij. Nummer 7, Cat Forever. Niet van de Cat zelf, maar in de uitvoer van Next One met allemaal liedjes van de Cats. Nummer 6, Love Is In Control, Donna Summer. 5, Under The Boardwalk, laat ik het goed uitspreken, van de Tom Tom Club. Nummer 4, It Started With A Kiss, Hot Chocolate. 3, I Know There's Something Going On van Frida. Nummer 2, Words, F.R. David en André op 1.

0: als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

0: transporteert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Het augustusnummer van Het Beste uit Reader's Digest ligt nu in de winkel. 160 handzame pagina's, verrassend vol variatie. Met onder andere hoe de Amerikaanse president beschermd wordt tegen sluipmoordenaars. En geuren beïnvloeden uw gedrag. En hoe overleeft het huwelijk een slippertje? En er gebeurt een ongeluk. Wat kunt u doen voor de dokter arriveert? En de snelst groeiende sport ter wereld, windsurfen. Dat en nog veel meer, waaronder het maandelijkse boek in de notendop, maakt Het Beste van de maand augustus weer volop het kopen en bewaren waard. Het Beste, het enige familieblad dat je niet weggooit.
6: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
6: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 35. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1982. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Er staan eigenlijk twee liedjes op nummer 1. André van Duin met Bim Bam en Als je huilt. Die laatste die hoorden we net. André van Duin wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En pas in 1966, toen André steeds bekender werd, liet zijn vader de achternaam Kloot veranderen in Kivon. Dus hij heet eigenlijk André Kivon. Op de eerste plaats staat dus een single met twee A-kanten, Bim Bam en Als je huilt. De singles die André daarvoor uitbracht waren meestal door hemzelf geschreven. Al dan niet samen met de toenmalige muziekproducent Ad Kramer. Deze single bevat twee covers, gearrangeerd door Harry van Hoof. Bim Bam is een uitvoering van Les Trois Cloches van Jean Villard uit 1939... en werd onder andere bekend door de zangeres Edith Piaf. En Als je huilt is een bewerking van Cry van componist Churchill Coleman. Het werd in 1951 een hit voor Johnny Ray en de Four Lads. De single van André staat 10 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Maar goed, je kreeg wel waar voor je geld. 2 liedjes voor de prijs van 1 eigenlijk, hè? En de muziek die we net hoorden is van Louis Prima. In 1958 heeft hij in Nederland een grote hit met Buona Sera. In Amerika heeft deze single nooit de hitparade gehaald. Wij luisterden naar Jump, Jive and Whale. Een verhaal over Jack en Jill. Het komt uit 1956 en het is het oudste liedje deze week. Het komt van zijn album The Wildest. Keely Smith was destijds de vrouw van Louis Prima. En zij was ook een van de achtergrondzangeressen op het nummer. Hij heeft veel liedjes opgenomen waar haar naam overigens ook bij staat. Het nummer wordt in 2008 gebruikt in de animatiefilm Igor. Louis Prima overlijdt op 24 augustus 78 en is 66 jaar geworden. Wat een heerlijke opzwepende muziek, hè? Ja, zalig. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. The Righteous Brothers, laat ik het goed uitspreken. En dadelijk ook nog een album, muziek, een single van een Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de LP-lijst van de Verenigde Staten komt. Het zal geen LP geweest zijn, maar een CD, denk ik. 1990, ja. En over LP's gesproken, we hebben er weer eentje, een langspeelplaat van de week. Hij is uit 76, dus het is zo'n vinyle plaat. We hadden toen, nou, ik denk nog net geen CD's. Het is het 9e studioalbum van Amerikaanse rockband The Steve Miller Band. En hij heet Fly Like an Eagle. We gaan denk ik het titelstuk draaien. Ja, met de space intro zoals die daarvoor staat op het album. En het nummer Serenade. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. En dan vertel ik je nu dat de leden van 10cc op 26 augustus 1973 hun podiumdebuut maken in de Douglas Palace Lido op het eiland Man aan het begin van hun eerste Britse tournee. 10cc is voortgekomen uit de band Hot Legs. De groep bestaat dan uit Kevin Godley, Lol Cream, Eric Stewart en Graham Gouldman. Hun eerste titelloze album komt op 1 september 1973 de Britse albumlijst binnen en blijft op 36 steken. In Nederland doet de LP helemaal niets. Het nummer Donna van deze plaat wordt de eerste single van 10cc. Het is een parodie op doo-wop liedjes, inclusief kopstem, maar wordt nauwelijks door het publiek begrepen. Desondanks wordt het in ons land een dikke hit met 2 als hoogste positie. We gaan nu luisteren naar de tweede single van dat debuutalbum van 10cc. Het heet Rubber Bullets en het haalde niet eens de tipparade bij ons.

0: Speelplaat van de Week. Het album Fly Like an Eagle. Wat we dadelijk overigens nog gaan beluisteren. Steve Miller Band uit 1976. Nummer Serenade. Volgens mij verscheen het zelfs op single. Maar werd nergens een hit. Daarvoor hadden we natuurlijk Real Man van Joe Jackson. Staat op nummer 39 in die top 40. Een cynisch lied over de echte man. Dan nu muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Het gaat hier om Gene Page. Hij wordt geboren in 1939. Als pianist heeft hij samengewerkt met onder andere Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. Ook heeft hij lange tijd met Barry White samengewerkt. Gene Page is bijvoorbeeld als pianist te horen op Walking in the Rain with the One I Love van de Love Unlimited Orchestra uit 1972. Hij is onder andere producer van de liedjes The Greatest Love of All van Whitney Houston en Tonight I Celebrate My Love van Roberta Flack. Gene Page overlijdt op 24 augustus 1998 in Los Angeles. Hij is 59 jaar geworden. Luister goed naar het pianospel op Walking in the Rain with the One I Love.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: Top 40! 1982.
3: Week 35.
4: Nummer 25.

25 in die top 40. Week 35, 1982. Kid Creole en de Coconuts met de single-uitvoering. Ja, het duurt 4 minuten. Dat was in de tijd ook een 12-inch. Duurde veel langer. En Kid Creole is geïnspireerd op King Creole van Elvis Presley. Een beroemde film van hem uit de jaren 50. Dan nu muziek van die Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. Het gaat hier om de Staple Singers. Als eerbetoon wordt namelijk vanaf 25 augustus 1989 deze dag in Chicago uitgeroepen tot Pops Staple Day. Pops was de bijnaam voor Rubik Staples. Hij wordt geboren in 1914 in Winona, in Mississippi. Hij was patriarch en lid van de zanggroep de Staple Singers. Daarin zaten ook zijn zoon, Purvis, en zijn dochters Mavie, Yvonne en Cleotha. De groep heeft met I'll Take You There, 1972, een nummer 1 hit in Amerika. In 1975 bereikt ook Let's Do It Again de top van de Billboard Hot 100. Ook in Nederland staat het nummer 6 weken in de Nederlandse top 40. Pop Staples overlijdt op 19 december 2000 op 85-jarige leeftijd. De documentaire film Mavis uit 2015 vertelt de geschiedenis van de Staple Singers en volgt de solocarrière van Mavis Staples na de dood van haar vader. De Staple Singers worden in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en in 2018 in de Gospel Music Hall of Fame. Ze worden ook geëerd met een gedenkplaat op de Mississippi Blues Trail in Drew in Mississippi. In 2005 ontving de groep de Grammy Lifetime Achievement Award. En met de Pops Staples Day eert de stad Chicago vanaf 1989 ieder jaar Pops Staples en zijn zanggroep. Amen.

Ja, muziekvrienden, we laten ze natuurlijk altijd helemaal horen. En daarvoor zijn ze ook gemaakt, toch? Langspeelplaat van de week, het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band uit 1976. We luisterden naar Fly Like an Eagle. Dus het titelstuk met daarvoor dus de Space Intro en natuurlijk de Space Outro. Dan nu als laatste tijdens deze rondleiding die Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de albumlijst van de Verenigde Staten komt. En dat is natuurlijk uitzonderlijk. Het gaat hier om het album Mental Floss for the Globe van de Nederlandse groep The Urban Dance Squad. De plaat komt op 25 augustus 1990 de albumlijst van Billboard binnen. De debuut-LP bereikt de 54ste plaats en staat 39 weken genoteerd. Het zal een cd geweest zijn, denk ik. Op dit album staan onder andere Fast Lane, No Kid, Struggle for Jive en Deeper Shade of Soul. De muziek van die Urban Dance Squad is verwant aan de muziek van Amerikaanse bands als Living Color, The Red Hot Chili Peppers, Faith No More en The Beastie Boys. Van de plaat komt Deeper Shade of Soul in een kortere uitvoering op single. Het nummer bevat een sample van een song van Ray Barretto uit 1968 met de vergelijkbare titel A Deeper Shade of Soul. Kunnen we even een klein stukje van horen? Dat is dus deze, uit 68. Je zal het themetje dadelijk terug horen in het nummer Deeper Shade of Soul van die Urban Dance Squad. In Nederland haalt de single van de groep de top 40 niet. Het staat 6 weken in de tipparade. In de Verenigde Staten komt het tot 21. De Billboard Hot 100.

0: Van het album Mental Floss for the Globe, wat in 1990 in de Amerikaanse albumlijst terechtkwam. De single-uitvoering van Deeper Shade of Soul van die Urban Dance Squad. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de alarmschijf.
0: Week 25, 1982, de alarmschijf. Van de Britse band ABC van een album The Lexicon of Love, het nummer All of My Heart. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat altijd vinden via het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 26 augustus. Zoals gewoonlijk brengen we het nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. Vandaag hebben we de opening van het gloednieuwe sportcafé De Trits in Baren. Het opkopen van woningen door beleggers in de wijk Smitsveen in Soest. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. En de Soesterse gildefeesten met het koningsschieten komen eraan op zondag. En vandaag is het Wereldhondendag. Nu eerst even muziek. Bruno Mars, 24K Magic.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, blijft een mooi nummer, 24 Karat Magic. En wij hebben Martin Dijkman aan de lijn. Martin is algemeen manager van de Trits in Baren. Want het sportcentrum de Trits in Baren staat aan de vooravond van een bijzondere gebeurtenis. De opening van het gloednieuwe sportcafé. Het voormalige horecagedeelte heeft een complete metamorfose ondergaan. En wordt officieel geopend tijdens de open dag op zondag 6 september. En daarover hebben we het dus met Martin Dijkman. Martin, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is de opening van het sportcafé De Trits nu zo'n belangrijke mijlpaal?
1: Omdat het eigenlijk, wat je net al zei, een totale metamorfose heeft gehad. En echt nu zeg maar een onderdeel geworden is van het sportcentrum. En dus ook echt een sportcafé.
0: En wat was dan de aanleiding eigenlijk om die verandering in gang te zetten?
1: De verandering is dat het huurcontract met de vorige huurder afliep. En we dus uiteindelijk beëindigd hebben. En nu dus echt een verbouwing hebben gehad. Voorheen stond het een beetje los ervan. En we nu dus echt hadden gedacht van oké, we moeten meer waarde worden voor het sportcentrum. En dus een hele metamorfose hebben laten ondergaan. Met echt de sporters, de zwembadmensen, de verenigingen in het achterhoofd en daar hem op ingericht gaat worden.
0: Ja, en wat is nu het eerste wat bezoekers straks zien wanneer ze het sportcafé binnenlopen?
1: Het eerste wat ze zien is de nieuwe uitstraling qua look en feel. Dus we hebben heel erg met frisse en warme kleuren gewerkt. De verlichting is totaal anders. We hebben wat opener gemaakt. De bars komt op een andere plek. Dus het wordt een hele andere frisse uitstraling. En ik denk dat het meest in de oog valt is dat we een hele wand gemaakt hebben. Met een soort zwembadvloer met lijnen ernaast. Dus dat het echt wel een visuele eyecatcher is.
0: Ja, en het horecaconcept aan zich. Wat verschilt dat ten opzichte van wat het eerder was?
1: Ik denk dat meer de uitstraling is, de indeling. De indeling is wat anders, waardoor we dus wat rondzetjes hebben voor wat teams, wat tafels hebben voor wat grotere groepen. We hebben achterin, we hebben ook een aantal tv's hangen, zodat we de hele dag sport kunnen draaien. We werken met hoge en lage zitjes, dus we hebben een hele andere indeling gemaakt. Waardoor eigenlijk iedereen, zowel bezoekers als dus zeg maar uitspelende teams en supporters, als de individuele zwemmer, allemaal wel hun eigen draai daarin kunnen vinden.
0: Eigen plekje kunnen vinden, ja.
1: Ja, ja.
0: En hoe zie je dat nu? Welke rol moet dit sportcafé gaan spelen binnen de Trits, maar ook voor de inwoners van Baarn?
1: Nou, de core business is natuurlijk voor de sporters. Mm-hmm. Dus het moet echt een thuishonk worden. Echt een plek waarvan je zegt van, oh, heerlijk, daar kan ik voor of na de wedstrijd even zitten.
0: Even hangen.
1: Ja.
0: Even bijkomen.
1: Ja,
0: en ook
1: na het zwemmen. Weet je, we hebben bijvoorbeeld ook al servers dat nu al ging het pas om 10 uur open. We gaan straks om 7 uur de schuifdeur al open. Mensen kunnen dan op een weg, wat vanochtend ook, dan ligt het vol. Dan gaan mensen van 7 tot 8 zwemmen. Die willen misschien daarna even een kopje koffie of wat dan ook eens even snel pakken. Dus die koffie to go, we openen het stand-alone om 7 uur. En mensen kunnen dan, daar zitten ook wat kleine zitjes bij, die kunnen heel snel even wat zitten. En een koffie to go, pinpas er tegenaan en je neemt de koffie mee. En dus we zijn ook daarop ingaan richten dat we daar de serviceniveau wat omhoog brengen.
0: Ja. Ja, het lijkt me super handig inderdaad. Jullie openen het sportcafé tijdens de open dag. Waarom hebben jullie ervoor gekozen die twee momenten samen te laten vallen?
1: Omdat dat voor ons een heel natuurlijk moment is. Het is het start van het seizoen. Cultureel festival is er in Baren. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk moment waarop eigenlijk alles start. We zijn dan al helemaal open. Weet je, in 2016 hebben we een multifunctionele zaal toen geopend. Dus we zijn een heleboel dingen doen we in dat eerste weekend in september. Deze week is nog vakantie, volgende week starten alle scholen weer. Ja. En iedereen is dan weer terug. Dus en voor ons is dat eigenlijk de septembermaand is de start van het seizoen. Dus, en dat komt nu ook heel mooi uit in onze verbouwingenplanning.
0: Ja, nee, snap ik. Wat kunnen bezoekers verder nog verwachten tijdens de open dag?
1: Een heleboel. We hebben in de sporthal springcursus, we hebben groepslessen. Het zwembad is gewoon open, maar dat is gewoon... Daar gebeuren ook wat activiteiten, maar dan moeten ze gewoon een toegangskaartje voor kopen.
0: Ja,
1: ja, en voor in de fitness kunnen mensen informatie krijgen. Ze kunnen naar de apparaten kijken, ze kunnen bodyscans, ze kunnen zich inschrijven. Maar we zijn dus gewoon het hele pand is open en toegankelijk. En overal staan medewerkers waar je informatie kan krijgen. Of over het zwembad, of over de sportpassen, of over de sporthal, of over de kinderopvang die we hebben.
0: En natuurlijk dus, het mooie café.
1: En uiteindelijk ook het sportcafé. Ja,
0: ja.
1: Ja, weet je, want dat is ook te bewonderen van 10 tot 2.
0: Nou,
1: en daar staat ook het hele volledige horecateam klaar voor iedereen, om iedereen te verwelkomen.
0: Nou, ik zou zeggen, kom allemaal zondag 6 september vanaf 10 uur naar de open dag van de Trits en het sportcafé. Martin Dijkman, algemeen manager van de Trits in Baarn, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Fijne uitzending nog.

Een bijzonder mens is gisteren heen gegaan. Dolly Parton. En hier in met de Islands in the Stream versie met Kenny Rogers. Zij is 80 jaar geworden. En we verliezen daarmee een enorm grote artiest. Dus dat is natuurlijk super jammer. Ik draai nog even een plaatje. Wij hebben even een technisch issue, want er stond een interview klaar. Wat het even niet doet. Ik draai een plaatje. Je hoort Alive and Kicking van de Simple Minds.

Ja, het is bijna alsof de duivel ermee speelt, zou je zeggen. Alive and kicking. En we zijn wel alive and kicking, maar ook weer niet. We zijn nog even weer uit de vakantiemodus aan het komen. En daar gaat het een en ander mis. Dus ik blijf gewoon even muziek draaien totdat ik weer een interview kan aanbieden. We gaan even naar de Puma's. Mijn houten hart.

0: De Puma's, mijn houten hart. En we hebben inmiddels wel het interview. Terwijl gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Zeist maatregelen nemen om beleggers op de woningmarkt af te remmen, groeit in Smitsveen de onrust over woningen die worden opgekocht voor kamer- en kantoorverhuur. In de Ereprijsstraat alleen al gaat het om meer dan 10 drive-in woningen. Arjan Klaver sprak erover met Sonja Slingerland van het buurtoverleg Smitsveen.
1: Het is eigenlijk nog veel erger. Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal wat je daar vertelt. Het gaat veel verder dan dat nog. De gemeente kan op dit moment heeft ook aangegeven dat ze het nog niet kunnen handhaven, aangezien ze nog niet een afdoende beleid hebben. Daar zijn ze wel mee bezig geweest. Dat zou naar mijn info in 2025 al gereed moeten zijn, maar dat is niet gelukt.
1: Nee.
2: Maar het is veel verder dan alleen maar kantoor. Het is ook gewoon woningsplitsing, studentenwoning, migrantenwoningen. Op zich heeft iedereen recht, laat dat duidelijk zijn, op een woonplek. Maar dan wel met genoeg faciliteiten en een goed, deugdelijk beleid waarop gehandhaafd kan worden. Ja. En dat is het nog niet.
1: Wat merk je nou van de gevolgen, zeg maar, in zo'n straat als een Ereprijsstraat?
2: Nou, eigenlijk al wat de flyer duidde, hè, op de Facebookpagina van de openbare groep Soest. Wat je daaraan merkt, is er gebeurt wat met de bestemming duurzaam wonen. Ik bedoel, daar waar de sociale cohesie onderling voorheen wel was, is hij nu een soort van weg. Wat je merkt is dat bij migrantenwoningen bijvoorbeeld er zoveel gewisseld wordt, zeg maar, met wurgcontracten. Ook mensen die daar gewoon maar heel even wonen, alleen maar aan het werk zijn, met wisseldiensten en dergelijke, en na 6 weken weer ergens anders zijn. Afval, openbare dronkenschap.
1: Parkeerproblemen, denk ik dan nog?
2: Parkeerproblemen, nou, dat is echt gewoon ten top.
1: Ja.
2: Echt ten top.
1: Zijn er eigenlijk al bewoners die om deze reden al, zeg maar, een huis te koop hebben staan?
2: Ja, zeker zijn er bewoners geweest die om die reden hun huis verkocht hebben.
1: Mm.
2: Ja, niet in mijn straat.
1: Nee.
2: Maar ik weet wel van omwonenden, zeker wel.
1: Ja, in wat voor straat woon jij?
2: Ik woon in de Ereprijsstraat.
1: Ja, precies, ik wou zeggen. Wat is nou de plan van aanpak van jullie?
2: Wat wij heel graag willen is, laat ik zo zeggen, in eerste instantie praat je hierover in de wijk. En dan gebeurt er wat. Mensen willen antwoorden. Dus wij hebben een buurtoverleg gepland. En dat is echt, wat dat er gaat, overweldigend. Mm-hmm. Er zijn meer dan 100 aanmeldingen ondertussen al. En wat wij willen is op een constructieve manier met de gemeente hierover in gesprek. Andere omliggende gemeentes hebben wel beleid opgemaakt.
1: Ja.
2: Wij vragen ons af waarom duurt dat in de gemeente Soest zo ontzettend lang dan.
1: Ja, jullie hebben ook gekeken in Utrecht, Amersfoort en Zeist hoe zij de boel hebben aangepakt of niet?
2: Ja.
1: En wat, noem eens wat, hoe hebben zij dat...
2: Dat weet ik zelf dus niet, daar is weer iemand anders geweest. Dus dat weet ik zelf niet, maar ik weet wel dat het een hele andere aanpak is, waar inderdaad wel op gehandhaafd kan worden.
1: Mm-hmm. Nu zien we
2: alleen maar de brandveiligheid bijvoorbeeld.
1: Ja, precies, maar nu zien we dat in Smitsveen. Zien we dat ook in andere delen van de gemeente of van in Baren misschien of in waar dan ook? Of alleen maar in Soest?
2: Nou, ik ben eigenlijk vanaf de tweede week augustus ben ik eens gaan verdiepen van hoe zit dat in mijn eigen woonplaats eigenlijk.
1: Ja.
2: En om eerst maar eens even door alle bureaucratie, de regeltjes en de zinnetjes en alles door te lezen, dan ben je al een half jaar verder.
1: Mm-hmm.
2: Dus nee, wij hebben ons eerst nog geconcentreerd op onze eigen wijken.
1: Ja.
2: Dat het uit meerdere wijken komen nu in één keer aanvragen en aanmeldingen voor het overleg.
1: Ja, welke wijken zijn dat?
2: Onder andere Klaarwater, daar is het ook een groot probleem. En naar wat ik begrepen heb, gebeurt er ook het een en ander in de boerenstreek.
1: Ja.
2: Dus ja, het is, dat heeft de gemeente ook toegegeven en aangegeven dat dit echt wel een probleem in Soest is.
1: Ja.
2: Wij gaan daar donderdag met twee wethouders en een communicatie- en participatieadviseur die het college adviseert over beleid.
1: Ja.
2: In gesprek. Want ja, de vragen zijn enorm. Ik heb zoveel vragen binnengekregen.
1: Ja. Ja.
2: En nou ja, die hebben we allemaal gebundeld en die is naar het de gemeenteraad gegaan, naar de fractievoorzitters gegaan, naar de griffie gegaan, naar het college van BMW.
1: Want hoe lang is dit eigenlijk al bezig, weet jij dat?
2: Het probleem zelf al jaren.
1: Ja, en er is nog nooit wat aan gedaan dus.
2: Nou ja, dat kan ik niet zeggen, want het is niet mijn... ik ben daarover niet in contact geweest met de gemeente. Maar wat ik van anderen hoor is dat zij inderdaad al zo vaak bij de gemeente aan de bel gehouden hebben.
1: Ja.
2: Maar helaas gewoon geen reactie of geen afdoende reactie. En mensen hebben nu ook zoiets of, joh, wij gaan de dossiers naar jou toe opsturen. Dus wat er nu gebeurt, is dat deze commissie ook gewoon alle dossiers gaat krijgen van alle vragen die inmiddels aan de gemeente gesteld zijn.
1: Ja,
2: ja, en het zou mooi zijn, met deze fractie die er nu zit, als daar eens een keer wel antwoorden vandaan zouden komen.
1: Ja,
2: en daar zijn we ook gewoon mee bezig. Want het is niet een verzet of zo, of nou ja, zoiets dergelijks. Het is gewoon, ja, er is dringend behoefte aan antwoorden.
1: Ja,
2: duidelijk.
1: Precies. Er is ook een bijeenkomst, hè, binnenkort.
2: Ja, er is 5 september is een grootschalige Smitsveen buurtoverleg. En wij houden de mensen op de hoogte via, natuurlijk als ze zich aangemeld hebben, maar ook via de Facebookpagina Openbaar Soest.
1: Ja, waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Smitsteen@outlook.com.
1: Oké, okay. En het is 5 september, hoe laat en waar?
2: Van 2 tot 4 en de locatie volgt als ze zich aangemeld hebben.
1: Oké. Okay.
2: Want wij hadden een locatie, maar gezien de hoeveelheid aanmeldingen gaan wij de gemeente ook dringend verzoeken om samen te werken voor wat betreft ook een locatie die zij ten dienste van ons stellen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Dus dat komt nog.
1: Ja, Sonja, we gaan jou ontzettend veel sterkte wensen tijdens deze avond op 5 september. Mensen kunnen zich aanmelden. Kan je nog even het e-mailadres geven?
2: Ja, natuurlijk. Smitsveen, en dat is met een T, smitsveen@outlook.com.
1: Dankjewel, Sonja. Succes.
2: Okay.
1: Houd ons op de hoogte.
2: Is goed, dankjewel.
0: Ja, en belangrijk, als je aanmeldt voor deze bijeenkomst, vermeld dan even je voor- en achternaam en straatnaam voor het planologisch vlekkenplan van de gemeente.
3: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, en Klaas, wat kunnen we verwachten qua weersverwachting? Jij hebt alle antwoorden als het goed is.
4: Ja, goedemorgen. Of ik altijd antwoorden heb, is de vraag, hè. Het weer laat zich niet altijd voorspellen. Maar we kunnen wel met vrij grote zekerheid zeggen dat het vandaag een prachtige zomerse dag is. Temperaturen rond de 25 graden. Er is wat bewolking, hoge en middelbare bewolking. Maar er komt vandaag geen regen uit. En morgen zitten we weer volledig in de zomer. Het kan zelfs in het zuiden van het land 30 graden worden. Wij in het midden doen het iets minder met 28, misschien wel 29 graden. En dat is een broeierige warmte. Want dat is de warmte voordat het tegen de avond gaat onweren.
0: Oh,
4: ja.
0: Nee toch? Ook niet weer van die hagelbuien toch, Klaas? Alsjeblieft.
4: Nou, ik kan niks garanderen.
0: Nee, ik heb net mijn auto laten repareren.
4: Ja, maar dan moet het toch wel hele erge hagel
0: zijn. Ja, dat was
4: zijn.
0: Het ook.
4: Ja, nou ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, het kan, als het zo heet is in de middag, dan kan er al een lokale onweersbui vallen. Dus dan een korte bui, die brengt geen verkoeling, maar die brengt wel even wat regen. En tegen de avond komt er een grote onweerscomplex overzetten. En daar kan plaatselijk 10 tot 15 millimeter vallen. Onweer, ja, het vervelende woord hagel moet ik toch even laten vallen. Maar ik ga er niet van uit dat het hagelstenen zijn die, waarvan je het dak van een auto gaat butsen.
0: Oh, nou, dat hoop ik maar. Want in juni was het toen echt heel erg. Ik noem het ook een beetje, weet je, die afwisseling tussen al die regen en dan weer opeens zo'n hele hete dag er tussendoor. Ik vind het de laatste tijd, en ik weet niet of jij het eens bent met deze termen, misschien gooi ik wel iets op wat helemaal niet kan, maar ik vind het schizofreen weer. Het weer weet niet wat het wil.
4: Super vreemd weer. Nee.
0: Ja. Nee, schizofreen weer.
4: Dit is het moderne klimaat, hè?
0: Ja.
4: Ja, dat heet een opgewarmde aarde. En die geeft ander weer als, laten we zeggen, 50 jaar geleden.
0: Ja.
4: En daar kunnen weer situaties bij zetten dat je denkt, hè, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, we moeten het maar mee doen, hè?
4: Dan moeten we het maar weer doen. We moeten ons aanpassen, helaas.
0: Nou.
4: En we moeten ook ons even aanpassen aan vrijdag. Want dat is een dag met de hele dag door regen en misschien ook wel onweersbuien.
0: Oh.
4: Dus het wordt echt een super natte dag. Kan 15 tot 20 millimeter vallen. Daarna doet de regen wat kalmer aan. Dan zijn er dagen met wat lichte regen. Of
0: nou, we spreken hier nog meer van de week. Dus dan gaan we dat in de gaten houden. Klaas, dankjewel.
4: Ja. Graag gedaan.
0: En wij gaan verder met lekkere muziek van Britney Spears.

0: Ja, en dit is dus Britney Spears met Madonna, Me Against the Music. En dit nummer markeert de eerste keer dat Madonna officiële credits krijgt als gastartiest op een single. En dat is zo gekomen omdat ze haar demo liet horen tijdens de voorbereiding voor de MTV Video Music Awards in 2003. Superleuk. Vandaag is het Wereld Hondendag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd voor honden, hun welzijn, het adopteren van asielhonden en het stoppen van hondenmishandeling. Honden leven al duizenden jaren samen met mensen, zijn voor velen een trouw gezinslid, maatje of zelfs een hulpverlener natuurlijk. Over die speciale relatie en het hondenwelzijn praten we met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Peter, welkom.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Peter, wat betekent Wereldhondendag voor Dierenzorg Eemland?
1: Ja, de Wereldhondendag is natuurlijk een prachtig moment om aandacht te vragen voor honden. We hebben bij Dierenzorg Eemland, zoals de meeste mensen al weten, ook een honden- en kattenasiel. En ook bij ons zitten natuurlijk honden in het asiel die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Dus het is altijd fijn als daar een mooi haakje voor is om er toch nog wat extra de aandacht op te vestigen. Hè, zoals nu bij Wereldhondendag. En die Wereldhondendag is geloof ik sinds 2004 in Nederland geïntroduceerd. En als dag om gewoon vooral ook stil te staan even bij de betekenis van honden. Want honden zijn natuurlijk van enorme betekenis voor heel veel mensen.
0: Ja.
1: En veel mensen genieten van het hebben van een hond. En honden hebben ook aantoonbaar positieve eigenschappen op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Dat is echt uitgebreid onderzocht. Wetenschappelijk, en we weten gewoon dat hondenbezit, als dat in goede harmonie verloopt, allemaal echt bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Daar heb ik nog niet eens natuurlijk over honden die ook specifiek zijn opgeleid, hè, om mensen te helpen.
0: Hulphonden, ja.
1: Denk het aan hulphonden, blinde geleidehonden inderdaad. Ja. Die tegenwoordig in allerlei soorten.
0: Ja, maar ook honden toch om angst weg te nemen. Of mensen met epilepsie, dat ze de aanvallen al aanvoelen komen en waarschuwen of zo.
1: Ja. Zeker, ja. Dus dat zijn ook allemaal honden die onder die categorie hulphonden vallen. Hè? Dus de hond die de mens helpt. En je hebt daarin ongelooflijk veel soorten. Dus ook die je nu net noemt, hè? Honden die ondersteunen bij bepaalde psychische problematiek, honden die ondersteunen, mensen die lijden aan een ernstige vorm van PTSS inderdaad, honden die worden ingezet bij epilepsie. Maar je hebt ook honden die tegenwoordig worden ingezet bij het opsporen van boomziektes bijvoorbeeld. Hè? Die ziektes die in een boom kunnen zitten en die uiteindelijk een gevaar kunnen opleveren omdat die boom dan van binnenuit langzaam sterft en kan omvallen natuurlijk, hè, met alle risico's van die. En je hebt ook honden die weer specifiek zijn opgeleid om dat specifieke ziekmaker op te sporen in bomen vroegtijdig.
0: Interessant.
1: Dus honden worden eigenlijk voor van alles en nog wat ingezet inderdaad.
0: Ja.
1: En van oorsprong heeft de hond natuurlijk ook zijn functie. En de reden dat we al die verschillende hondenrassen hebben, hè, dat verhoudt zich natuurlijk tot dat honden ergens voor werden gebruikt. Je had natuurlijk de terreinbewakers gewoon, hè, dat honden zijn natuurlijk
0: waakers.
1: Gewoon echte waakhonden. Veel herdershonden uiteraard.
0: Ja, absoluut. Herder Rex, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Herdershonden natuurlijk gebruikt om vee te hoeden, hè, vooral.
0: Ja, ook.
1: En is de oorsprong weer van die herders. En dan had je natuurlijk ook volop verschillende soorten jachthonden die voor verschillende manieren van de jacht werden ingezet.
0: Ja.
1: En dus de retrievers, je hebt de staande honden, je hebt de tackles en kleine honden die bedoeld waren om in konijnenholen te gaan en dat soort dingen. Ja.
0: Maar natuurlijk ook gewoon als gezelschapsdier. Honden worden vaak gezien als onderdeel van het gezin. Welke ontwikkeling zie je daarin de afgelopen jaren?
1: Ja, het klopt, hè, dat honden zijn ook echt een onderdeel van een gezin. Een hond is natuurlijk ook een roedeldier, hè, dus zo'n hond gaat de leden van dat gezin

0: hè, ook beschouwen als zijn eigen familieleden, hè, zijn eigen roedel. Mensen hebben natuurlijk ook graag een hond in hun omgeving. En voor veel kinderen is het natuurlijk vaak ook een enorme wens om een hond te mogen hebben. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat daar goed over wordt nagedacht. En daar wordt dan ook tijdens hondendag aandacht voor gevraagd. En dat niet leidt tot impulsieve aanschaf van honden, zoals we dat met name ook in de coronatijd hebben gezien.
1: Ja, precies. Want wilde ik vragen. Ja, waarom? Wat zou je nou adviseren voor mensen die dan bij een asiel een hond willen adopteren? Waar moeten ze eerst goed over nadenken?
0: Ja, nou, het is natuurlijk inderdaad altijd echt van belang om goed na te denken over. Deze wens die ik heb om een hond te nemen iets wat we al wat langer, is dat een langer gekoesterde wens en is daar goed over nagedacht? Want impulsief een hond aanschaffen is nooit een goed idee. Iemand zomaar een hond geven of cadeau doen is een nog slechter idee. Hè? Het is echt van belang om er goed over na te denken, met name ook omdat zo'n hond, hè, die heb je niet voor even, die blijft natuurlijk jarenlang bij je. En dan moet je ook in wisselende situaties, soms verandert de samenstelling van het gezin. En dan is er behalve de kinderen en alle gezinsleden is er ook die hond natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het is van belang dat mensen er goed over nadenken. Hebben we echt langdurig de tijd? En hoe ziet dat er in de komende jaren uit? Niet alleen morgen, vandaag of de komende zomervakantie. Maar hoe ziet dat er jarenlang uit om een hond erbij te hebben?
1: Ja, dus eigenlijk gewoon hetzelfde eigenlijk beslissingsproces als de keuze voor gaan we voor kinderen of niet, denk ik zo ongeveer. Want het is gewoon een gezinslid.
0: Die lang bij je blijft, waar je ook wel over na moet denken tegenwoordig. Dus dat zeggen we ook als mensen nadenken over een hond uit het asiel. Want het is natuurlijk ontzettend goed idee dat als je een hond overweegt, om dan toch eerst te kijken van zou er een hond ergens zijn die een fijne nieuwe mand en een warme plek in een gezin of bij een alleenstaand, dat kan ook, of bij twee mensen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd in een gezin te zijn. Een hond vindt één maatje ook helemaal fijn.
1: Ja.
0: En honden werken uitstekend ook tegen eenzaamheid. Hè? Dat weten we ook. Dat is ook echt onderzocht.
1: Absoluut.
0: Dus daar moet je goed over nadenken. Maar je moet ook nadenken over, kan ik de kosten van een hond dragen tegenwoordig?
1: Zeker.
0: Want honden brengen natuurlijk ook gewoon dierenartskosten met zich mee. En zoals iedereen wel weet, zijn die dierenartskosten tegenwoordig echt wel serieus.
1: Hoog.
0: Daar kun je je tegen verzekeren. Maar ook die premie die moet je dan weer gaan betalen. Dus het is echt wel zaak om goed over na te denken of je ook de zorgkosten voor een hond kunt opbrengen.
1: We nemen het allemaal in ogenschouw. Wijze les dus, als je een hond wil adopteren of wat dan ook, kopen, denk erover na. Dat is eigenlijk de boodschap voor vandaag op Wereldhondendag. En daar sluiten we het interview mee af. Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland, hartelijk dank voor je toelichting.
0: Heel graag gedaan. En een fijne dag gewenst.

0: Een oudje uit de jaren 80. Je hoorde Lisa Stansfield met Around the World, All Around the World.
1: Wie wordt de nieuwe koning van het Groot Gaasbeker Gilde? Kijk zondag 30 augustus op 1land 1 TV. We zijn er live bij vanaf feestterrein De Blaak in Soest bij het spannende koningsschieten. Wie volgt koning Toon van Doorn op? Wie blijft het koelst en schiet de vogel naar beneden? Gildefeesten, het koningsschieten. Je krijgt alles mee vanaf 2 uur op 1land 1 TV.

Ja, je hoorde nog een heel stuk, klein stukje Teddy Swims met Loose Control. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending 1-1 Actueel van deze woensdag 26 augustus. Blijf luisteren en wil je een fragment door terugluisteren, ga dan naar de website 1-1.nl. Het volgende programma is om 11 uur Music Memories met Gerard van der Meer. Fijne dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio. Menno Dekker.

Radio begon met Barbara Streisand samen met Neil Diamond en een nummer uit 1978, You Don't Bring Me Flowers. We gaan verder met The Tipsy Girls. Jawel, en die hebben een nieuwe, een relatief nieuwe. Baby, baby, baby. Baby, one more time. Wat?

knalboom uit. Jeroen van der Boom, Lieveling. Uit 2017. Zo lang geleden. Ja, zo lang geleden. Inderdaad. Het is nog veel ouder. Ja, ik durf het wel. Oké. Okay. We gaan luisteren naar de Imperials. Ken je deze nog? Ze vragen zich af, who's gonna love you?

Loze beloftes, dat denk ik wel van de Imperials. Who's gonna love you? Ach, wat een leuk nummer. Het was wel swingend, toch? Dekker Radio, daar luister je naar. Met over swingend gesproken. Ashton Gardner Duck. Een Engels gezelschap. Met een nummer uit 1971. En dat heet The Resurrection.

0: gave it up.
1: Yeah.
0: Lekker vlot nummer van Ashton Gardner en Dyke, hè? Uit 1971. Oh, 800 jaar geleden.

gauw de studio uit. Hoor je dat? Ze hebben een beetje haast gekregen. Ik heb Jascha voor je. Dat is wel een recent hoor. En die heet Nachtzuster. Ik ben benieuwd. Ik heb het nooit eerder gedraaid. Zal wel weer iets grappigs zijn. Ga je gang, Jascha.

Jascha. Het verhaal over de nachtzuster. Hoe kom je erop? Dit is een dame uit Suriname. En zo heet het ook. Een hitje voor Sherry. De zangeres heet zo. Uit 1983.

0: leuke zangeres Sherry. En de dame uit Suriname. We gaan op weg naar de bodem van natuur. En dat doen we met Paolo Conte uit Italië. Met Via Com'è.
1: Via Com'è.

0: Leuk. Paolo komt via Conme. We gaan op weg naar het half uur. En we hebben deze drie klaarstaan in Studio 2 bij Wiebe Barkie.
1: Deze drie. Zo in Dekkerij.

0: Rocker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. En mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. Feyenoord neemt na het vuurwerkincident van zondag geen supporters mee naar de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle. Vuurwerk van Feyenoord supporters kwam terecht in een kambuurvak. 7 mensen raakten gewond. En door de hoge gasprijs is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. De Gasunie is niet bang voor een tekort. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden.

Nou, is al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, de Udo. Ik weet wat ik wil. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij deed... hij liep gewoon gezellig mee en ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best, of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway, maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.

Zo hé, jengelende gitaren bij Dekker Radio. Baby, I'm cool with it. Ja, yeah, I'm cool with it. Yeah, I'm cool. Hurricane Highway. Baby, I'm cool with it. Ik heb geen oren meer over. Baby, I'm cool with it. Dankjewel hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kan mij schelen. Ben nou toch aan het herrie maken, toch?

Zijn jullie er nog? Oh, gelukkig. Jongen, jongen, wat even. Wauw, herrie, hè? Het zweet staat op mijn voorhoofd en dat komt niet door de warmte in de studio in dit geval. Nee,

0: spel.
1: Fleur en kaartenspel. Nooit eerder gedraaid. Leuk nummer. Begin van dit jaar uitgebracht. Leuk hoor. En ik heb een... nee hoor, geen familielid. Deze meneer die heet Dave Dekker. Nou, toevallig dezelfde achternaam als ik heb. Zij is mooi.

Zij is mooi. Nou, ik zie er niks van, maar dat zal vast. Dave Dekker zong daarover. Eens eventjes kijken op de klok, hoor. Oh, het gaat veel te hard weer dit uur. Ja, ik heb het alweer in de gaten, hoor. Nou ja, dan gaan we dan maar weer even op weg naar het hele uur. En ik neem vast afscheid met een prachtige van Steve Winwood uit 1981 afkomstige song. Hij neemt de Night Train, de nachttrein. Tot de volgende Dekker Radio. Bedankt voor het luisteren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, we konden de koppers er weer vanaf met I Want Candy van Bow Wow Wow. En de kop van wat? Nou, van Music Memories, weer een nieuwe aflevering met lekkere muziek uit vervlogen tijden. We gaan er een reis maken door de verschillende decennia, de jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recent werk bij, we doen wat Nederlandstalig doorheen. Kortom, hetzelfde recept, maar met een ander sausje noemen we dat dan altijd maar. We beginnen altijd met de jaren 80 en daarna volgt altijd de jaren 70. Deze keer doen we dat met een van de vele hits van Boney M. Hier is Belfast. Music.

1991, Two in a Room. En een van de kleine hitjes die ze scoorden, Wiggle It, hier op Emeland 1. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien. Drukwerk. En Marjanneke.

Depeche Mode. Nou, mooie plaatjes gemaakt hoor. Dit was er wel één van. People are people. Niet de grootste hit, maar wel leuk om nog een keer te draaien. Ik ga zo dadelijk voor je draaien Barry Manilow en Copacabana. Maar ik moet altijd hier aan denken. Dat komt met een familieweekend heb ik een keer samen met mijn broer. Die was Annie de Roy, ik was Bob de Roy. Hebben we dit gedaan. Oh, yeah.

0: kleine groene rups, ik was meteen verkocht. Ik was meteen verknocht. En ik zag aan zijn lieve oogjes dat hij mij ook mocht.
1: Ja, daar gaan we.
0: Pas op koop.
2: Ja, Paul de Leeuw als Annie de Rooij in Copa Koopavond. En dat, ja, dit is natuurlijk het originele. Barry Manilow uit de jaren 70. En Copacabana.

0: Fool's Garden en de Lemon Tree. We gaan naar de jaren 80. Afrika Bambaataa ging in samenwerking aan met UB40. En er kwam een heel leuk plaatje uit. Dat was deze. Reckless.
1: Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ja, Ramagana, nou, dat was natuurlijk wel de bekendste, maar deze was ook mooi hoor. Tremble uit de jaren 2004 was dat volgens mij. Ja, 2004. Tremble en Magic.
1: Hello.
0: Hallo. Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Hallo.
1: Hello.
0: Oh, wacht even. Dit zijn de Scorpions. Hello.

0: liebe Gang.
1: Anja. In ihrer Reserve-CD Pump Up the Volume voor depressieve mensen een optimistisch geluid. We beginnen met Arnie met een leuk begrafenis nummertje poppers voor de suicidale onderhand. Waarheen maar voor? Oh, kom op. Ja, waarheen maar voor, toch hè?
0: Ja.
1: Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Hou zo, pap. Waarvoor zijn wij hier op Je moet een beetje orgelen, Bob.
0: Ja, orgelen. Gorgelen. Moet je de kop zitten.
1: Dan moet je wel gorgelen.
0: Ja, ik ga orgelen.
1: Nou,
0: ga je dat veel zeker?
1: Begeleiding.
0: Spook.

0: pomp op de valie met zo'n monster.
1: Ik vond het leuk hoor.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Maar doe wat minder agressief, als je wil.
0: Minder agressief? Ja. Zal ik eens komen zien met Helm?
2: Bob en Annie de Rooij. Of je vindt het leuk, of je vindt het echt helemaal niks. Ik hoor bij de eerste categorie, kan er niks aan doen. Waarheen, waarvoor, door Bob en Annie de Rooij. Goed, we gaan weer eventjes wat serieuzere muziek draaien. Hele mooie uit 1990, Chicago. En een van hun hits, Look Away.

Ja, dit vind ik toch wel een van de mooiste liedjes hoor. El Giro en Morning. En je hoort hem hier op Eemland 1. En dan kijken we op de klok en dan zien we dat het tijd is voor de laatste plaat. Ik ga afscheid van je nemen. Maar ik heb nog een hele mooie hoor, als afsluiter. The Talking Heads en Psycho Killer. Heel graag tot de volgende Music Memories hier op Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

Terug uit jaar 1987 met de opening programma Bond voor vandaag. Is het Depeche Mode, hoor u voorbij komen. Strange Love was de titel van de plaat. Ja, vreemde liefde. Ja, dat komt ook voor in deze wereld natuurlijk. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Door met de hedendaagse muziek van De Bouwsa. Dit is Lose Myself.

0: Dansbare muziek van vandaag de dag, de Bausa en Lose Myself. Ja, soms verlies je jezelf. Hè. Wij gaan door met muziek wat wij altijd noemen in het vaatje van...
1: Oude Meuk.
0: We gaan 1962, Sue Thompson. En zij bezingt Norman.

0: 1962, Sue Thompson. En zij bezong Norman. Je vraagt je dan, hoe zou het met Sue Thompson zijn? We zijn inmiddels zoveel jaren verder. Zou ze er nog zijn? En hoe zou het met Norman zijn?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Maak een sprongetje naar het jaar 2004 met Cedar en Amy Lee. Dit is Broken.

0: 2004, muziek van Seater samen met Amy Lee. Broken, de titel van de plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we door naar het jaar 2018 met Hozier en Mavis Staples. Dit is Nina Cried Power.

0: muziek van Hozier en Mavis Staples. Nina Cried Power.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Albert Castiglia. When the coin came calling.

0: Is er opeens in de Rhythm and Blues hoek met Albert Castiglia. When the Coin Came Calling van zijn nieuwe cd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na 1995 Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma. Dit is Zonder Jou.

mooie muziek van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma uit 1995. Dit was Zonder Jou. Wij moeten op naar het half uur. Gaan we doen met eerst van Mungo Jerry. We gaan naar 1971. Lady Rose.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hevige overstromingen in het noorden van Nepal hebben aan bijna 100 mensen het leven gekost. Gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Volgens de BBC zijn ook meer dan 100 mensen gered. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En de patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid. Zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. En het weer droog en zonnig. Het is 23 tot 26 graden. Morgen zomers warm en benauwd en later stevige onweersbuien.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Even naar het jaar 1988 meteen van Jermaine Jackson. Een van de Jackson broertjes natuurlijk. Let's Get Serious was de titel van het nummer. Inderdaad, laten we eens een beetje serieus zijn in de wereld. Ja, mag af en toe ook best wel een grapje en een lach bij natuurlijk. De muziek anno 2026, Alex Warren.

0: Hedendaagse muziek van Alice Warren. Dit was Passenger.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dat betekent dat we weer terug gaan in de tijd. Gaan we doen met deze van The Shoes uit 1967. Farewell in the rain. Nou, paraplu en zuidwesten bij de hand zo.

0: Ja, terug naar 1967 met The Shoes. Zeer herkenbaar aan het kenmerkende stemgeluid van de zanger Tio van S. Farewell in the Rain was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het thuis dag met Madonna en Justin Timberlake. Dit is

0: Madonna, Justin Timberlake, 2008, 4 Minutes to Save the World. De plaat is dan ook precies net ruim 4 minuten lang.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hebben we ook voor u Kevin Sullivan hier zo met zijn nieuwe plaat. Our Piece of the Map.

0: gezellig, vrolijk nieuw plaatje van Kevin Sullivan, Our Piece of the Map. Ons stukje van de kaart waar hij met zijn hele familie woont en leeft.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Ja, het is ook gezellig.

Uit 2014 de muziek van Pitbull samen met GRL. Dit was The Wild, Wild Love. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje van het Bontekuur Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor plezier voor u uitgezocht en voor u gedraaid uiteraard. Reageer op het programma, kan en mag zoals altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik laat het erbij. Ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u alleen nog even wat de muziek is waar je mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Olivia Newton-John, A Little More Love. Daarna een nieuw werkje van Cheryl Hang Woodlook, I Know You're There. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende bond.

0: place.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
7: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van De Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: Dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es, hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans. Hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja. Vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elke keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met 1 of 2 man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen en om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam en dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat het zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we 1,5 uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer 1 dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag dat proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan
1: met die verduurzaming. En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee, dat doen we niet.
1: Nou.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van, ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer. Dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst, en dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren, dan meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven, maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. Ja. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht.
1: Ja. Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik je dan regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten dat is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hiervoor rond, of eigenlijk overal rond. Te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest, was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, oké, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: ja, het is jammer dat het radio is, hè, want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Dus die poot.
0: Ja, en voor jou, ja.
1: Zie je een hele grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk, dat is een willig. De bomen die bekend staan om het ruisen, dat zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes, die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig, die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kieviet.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kiekendief, denk ik.
1: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Dat is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kiewieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blijven horen. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus ja. De dus kiewietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. Je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de watertjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, goh, is het goed voor de natuur? En waarom is het dan goed voor de mens?
1: dat zie je hier. Hoeveel mensen het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen als het... 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: En voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooi kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee. Ja, nou ja, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
0: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend. Mm-hmm. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijn denkers. Maar lange termijn denken vinden we lastig. Ja. Maar goed. Bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
0: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
1: Hang op, doe dicht, lucht door.
0: Kijk.
1: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan. Markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. En de boel door laten vochten. Ja. Dat doe je op een hitte dan.
0: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Weet je wel, dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je nou 15, 16 graden of zo. En dan, ja, als je dan om 6 uur wakker bent, hup, alles
1: open. Precies. Ja. Ja, precies. Ja. Het is voor iedereen anders.
0: Ja, dat
1: ik, ik ben niet zo'n vroeg mens, maar ik ben meer van laat op.
0: Okay.
1: Maar ja, goed, en dan hoor je altijd mensen zeggen, ja, maar ja, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Snap ik ook.
0: Ja.
1: Soms zijn daar ook oplossingen.
0: Even bij blijven.
1: Maar dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
0: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
1: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
0: Heel kort.
1: Het lange termijnplan, de 4x eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering. Ja. Isoleren, houd in de winter de kou buiten, in de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kun je ook in investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal. Mm-hmm. Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
0: Oh, ja.
1: Probeer het eerst zonder een stekker.
0: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog?
1: Ja.
0: Kan je dat nog in 3 zinnen iets over
1: zeggen? Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect. Koel erin, warmer uit.
0: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag.

0: voor de muziek maar weer. Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
0: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
2: ja,
0: dit interview?
2: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma... Doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen... van het project Slim met Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
0: Oké, nou, Slim met Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
2: Ja, met Slim met Energie helpen we mensen in huurwoningen, sociale huurwoningen... om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook... die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel... dat je korter moet douchen. Dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening.
0: Ja. Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat je zelf ook wel eens meegaat.
2: Ja, zeker.
0: Waar ben jij het meest van onder de indruk eigenlijk? Zo van een kleine maatregel met groot effect.
2: Ja, nou wat ik sowieso van onder de indruk ben in dit project... is dat in mijn beleving energiearmoede bestaat niet. Het is een onderdeel van. En mensen weten soms ook niet wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen, hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. En dat is toch nog in heel veel grote deel van Baarn en overal in heel Nederland onbekend.
0: Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
2: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En daar gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen en dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. En in sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het, dat stuk is vaak ook in de winter. Hebben we ook meer animo. Want ja, dan gaan mensen ook merken... Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
0: Ja, mooi. Ja. En toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
1: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn. Om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten. Een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer. Of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken. Dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen. Die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
2: Oh ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
0: Ja, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. En als je denkt van nou, daar heb ik wel.

0: apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En die komt binnen. En als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan. En daar voor €500 een nieuw apparaat, dat dus energiezuiniger is dan de oude, bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt, zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
1: Ook in verband met het recyclen is echt natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120% of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met alle regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daar naar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken wij een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
0: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
1: Ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de gemeente en of Baarn Duurzaam. Want dit is toch wel echt heel de moeite waard. En heel fijn dat dit aanbod er is voor de inwoners van Baarn.

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest dan van installatietechniek, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet? Ja?
0: Leuk. Je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of nou ja, in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje iets voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hé, dat is ook een goede. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super. En, ja.
1: Want die ontwikkeling gaat door.
0: Ja. Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Dan weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het eerst zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om erheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja.
1: Ja, toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HE++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee.
0: Uh-huh.
1: Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk
1: precies.
0: Als ontzettend
1: precies.
0: Goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo ging het. Heb je daar een Heb je een voorbeeld?
1: Nou, ik had er al
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in een later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Men noemde het bij ons Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Daar mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant eens even leuk nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me, hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, Evert, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja, dat is natuurlijk top. daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: maar goed, ik heb veel meer van dit soort voorbeelden. Nee, maar dat doen we nou niet.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen, hè, ik denk ook dat mensen weten niet waar je, want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg maar, ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig ook reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat er nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm,
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
0: uh-huh,
1: dat is die accu's en zo, hè, voor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren, mm-hmm, en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Nou, dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, ja, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie. Nee. Omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie. Maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Van, maar dat soort dingen doen, dat gaan wij dus echt niet doen. Dat we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Oké. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
1: Ja, echt waar. Nou, goed.

0: Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.
1: Dit is Eemland 1.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: De Mystery Tour.
5: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
1: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
0: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze zomeraflevering hebben we gesprek met burgemeester Roel van de gemeente Baarn. We kijken naar het weer en we kijken al even vooruit naar de eerste raadsvergadering die er aan zit te komen op 9 september aanstaande. Dat en meer in deze uitzending, maar we gaan eerst naar muziek.

0: muziek uit de 80e jaren. En dan hebben we het over Ever David en het nummer Words. Prachtig nummer wat ook op nummer 1 stond in de Nederlandse hitlijsten in die tijd. Het is nog steeds Rome's zomerreces. De scholen zijn nog niet begonnen. Maar toch is de gemeenteraad alweer voorzichtig aan het beginnen met de eerste zaken die moeten gebeuren. Zo is dat ook met de gemeentelijke organisatie. Onze burgemeester is weer begonnen. Ik sprak wethouder Bremmer en ook hij was bezig met oriënterende gesprekken met allerlei mensen om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Kortom, er wordt weer opgestart. En dat was alle reden om ook weer met de burgemeester in gesprek te gaan. Het eerste deel van dat gesprek, dat hoor je nu. Het was weer de hoogste tijd om aan te schuiven bij de burgemeester van Baren. Burgemeester, hartelijk welkom in uw eigen kantoor.
1: Dank.
0: De afgelopen tijd, men heeft het erover gehad in Baren. De gordijnen van uw kamer waren dicht.
1: Ja.
0: Zelfs de krant gehaald, maar er waren ook verschillende mensen die daar toevallig al eerder die mij er zelfs over aanspraken. Vertel eens, wat was er aan de hand?
1: Nou, weinig schokkend. Er was ook weinig te zien binnen, want ik was er niet. Ik was heerlijk op vakantie. En ik denk dat ze de ramen of de gordijnen dicht hebben gedaan vanwege de hitte in die periode. Want ja, bij mij zijn ze altijd open.
0: Ja.
1: Ik vind het heerlijk om naar buiten te kijken en het leuk als mensen naar binnen kunnen kijken. Dus nou ja, zoals u ziet, ze zijn gewoon weer open en er is weer volop bedrijvigheid hier. Nee, ja, de gemeenteraad is natuurlijk na de verkiezingen gestart. Veel nieuwe mensen, jonge mensen ook. De helft is, meer dan de helft is vrouw. Dat is ook voor de eerste keer in Baarn dat het geval is. En al dat bij elkaar geeft een nieuwe en een positieve dynamiek, merk ik. En ik hoop dat dat ook zeg maar de komende jaren zo blijft. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Want iedereen zit er voor hetzelfde belang voor de inwoners van Baarn. Ja. En het beste voor Baarn. En het college is echt vlak voor de zomer gestart. Daar hebben we gisteren de eerste heidag met elkaar gehad. Om nou ja, één elkaar een beetje beter te leren kennen. Want ja, dat is toch van belang om dat met elkaar te doen. En wat afspraken te maken. Hoe gaan we dit nou doen met elkaar? En dat is heel goed gegaan. En ik kijk er naar uit om met elkaar aan de slag te gaan de komende tijd.
0: Wel één wethouder minder.
1: Zeker.
0: Houdt dat in meer druk op de andere wethouders?
1: Nou ja, dat betekent dat er dus nog strakker keuzes gemaakt moeten worden. En nog meer focus aangebracht moet worden in de dingen die gedaan moeten worden.
0: Ja.
1: Dat is soms ook goed. Omdat je misschien soms breder gaat dan omdat die ruimte en mogelijkheid er ook is. Dus het is goed om nog... Het dwingt ook tot meer focus.
0: Ja. Een van de dingen die de afgelopen tijd ook weer naar buiten kwamen en die regelmatig naar buiten komen, zijn de misdaadcijfers.
1: Ja.
0: Het aantal inbraken in Baarn is afgenomen met 36%. Dat is een goede ontwikkeling.
1: Nee, daar ben ik heel blij mee. Want inbraak, weet ik uit eigen ervaring, heeft een enorme impact op inwoners of op inwoners en op bewoners op het moment dat je overkomt. Dus ik ben heel blij dat het geval is. Ja, mensen kunnen daar zelf veel aan doen. Dat gebeurt niet altijd. Zorgen voor goed hang- en sluitwerk. Goede verlichting ligt er aan. We hebben ook een campagne gevoerd zeg maar in de vakantieperiode. Hè, dat mensen daar ook aandacht voor hebben. Met borden langs de weg.
0: Ja.
1: Maar ik ben heel blij met die cijfers.
0: Ja. Opvallend is wel dat er geen aanhoudingen verricht zijn. Dat is, dan staat waarschijnlijk toch weer de inzet van de politie onder druk, of niet?
1: Nou, dat is niet zo. Kijk, ik denk dat als je landelijk gewoon kijkt naar het aantal aanhoudingen, heterdaad, want daar heb je het dan vaak over, ja, die zijn echt niet hoog. De inbraken die er dan plaatsvinden, ja, dat zijn vaak hele snelle inbraken binnen, buiten en een aantal dingen weg. En vervolgens de opsporing, ja, dat is dan wel weer een aandachtspunt.
0: Ja.
1: En dat heeft voor een deel, denk ik, ook wel te maken met de capaciteit en met de prioritering die er dan binnen de politie ook gemaakt wordt voor opsporing.
0: Ja, dan een rapportage over klachten. De gemeente die functioneert, er gebeurt van alles. Sommige mensen zijn niet tevreden en komen met klachten. Ik heb gezien dat het aantal klachten stabiel is ten opzichte van voorgaande jaren. En het aantal vond ik ook niet hoog eigenlijk.
1: Nee, daar ben ik ook blij om. Er wordt natuurlijk ook hard gewerkt in de organisatie om zo min mogelijk klachten te veroorzaken. Maar feit is dat er altijd wel wat klachten zijn. We proberen dat dan ook op een goede manier op te lossen. Je ziet dat, en doe ik het even uit mijn hoofd, het is al even geleden dat ik de precieze aantallen, maar dat met name in de openbare ruimte, dat daar het grootste deel van de klachten zit. En nou ja, dat je merkt ook dat daar zeg maar breed in de samenleving natuurlijk ook vaker de discussie over is. Nou, we proberen dat zelf goed af te handelen. Dat gaat denk ik ook op een goede en adequate manier. En als mensen daar niet tevreden over zijn, over die afhandeling, kunnen ze altijd nog naar de ombudsman, de landelijke ombudsman. Mm. En die velt dan een oordeel over of wij dat op een goede manier hebben afgehandeld of niet.
0: Ja. Zorgen dat het zover niet komt gewoon. Hè?
1: Nee, maar kijk, het kan. En het is ook prima dat die ruimte en mogelijkheid er is. Maar vanuit ons is de insteek om dat op een goede manier af te handelen. En soms, en zo is het in het leven, vinden mensen toch dat ze niet goed behandeld zijn.
0: Ja, nou, dan kan dat. Ja. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview wat ik had met burgemeester Marco Wel van Baren. We gaan eerst naar muziek. Die is van

0: Al nummer van Shakira samen met Burna Boy. Ze staan op nummer 1 in de top 40. En dat niet alleen deze week. Maar dat is al verschillende weken het geval. En daarvoor hoorde je Garland Jeffries. Een prachtig nummer. Een beetje zomersnummer ook. Het nummer Matador. We waren bezig met het interview met burgemeester Rowell. Het eerste weer na het zomerreces. Een traditie die we inmiddels al verschillende jaren... Volgens mij gaat het al terug tot 2023. Om de zo'n beetje 6 weken. Dan gaan we bij de burgemeester langs. En bespreken we zaken die in Baren spelen. We gaan naar deel 2 van het interview wat ik had met burgemeester Mark Rowell.
1: Heel veel bedrijven zijn eigenlijk behoorlijk kwetsbaar. En dan heb ik het vooral over hun ICT, hacks enzovoort. Ja. Gemeente is ook zo'n organisatie die behoorlijke belangrijke informatie in de systemen heeft staan. Hoe zit het met de gemeente Baren? Zijn wij kwetsbaar?
2: Ik denk dat alle gemeenten en alle organisaties kwetsbaar zijn. En dat de hackers ook steeds slimmer en inventiever worden om hacks te plaatsen. En je hoeft maar in de kranten of op radio, televisie te luisteren dat het door alle lagen van bedrijvigheid heen gaat. En ook soms gemeenten daardoor of overheidsorganisaties daardoor wordt getroffen. Door de organisatie zo in te richten, probeer je dat tot een minimum te beperken. Hm. Maar ja, 100% zekerheid en zo is het met alle risico's. Ja, die kan je niet bieden. En dat zal ook met die hacks. Dus je moet daar als organisatie scherp op zijn. Je moet drempels opwerpen. Firewalls noemen ze dat dan. Ja. Maar even in de simpele ICT-wereld. Om dat risico te verkleinen. Maar je moet ook als medewerkers scherp zijn op wat je doet. Dus dat je niet op elk mailtje klikt. Dus je moet scherper zijn dan in het verleden. Ja. Want je kan zomaar aan de beurt zijn. Omdat die hackers steeds slimmer en handiger worden.
1: Ja. Dan is er een plan van aanpak weerbaar en veerkrachtig Baren.
2: Ja.
1: Kunt u eens uitleggen wat dat is?
2: Ja, eigenlijk is dat iets wat al wat langer loopt binnen de hele overheid. Waar ook de campagnes op radio en televisie over zijn. En dat gaat over die zelfredzaamheid. Stel nou dat de stroom 72 uur uitvalt. Wat moet je dan doen? En met dat plan van aanpak hebben we de eerste aanzet gemaakt om te komen tot een uiteindelijk aanpak binnen Baarn. Hmm. Hoe we in dat soort situaties gaan handelen. Wie wat doet, wat de rol van de gemeente is. Maar ook om mensen handvatten te bieden van wat kan je nou zelf doen. Dat is echt de start. Dat gaan we het komende jaar echt verder uitrollen. Het komende jaar en het volgend jaar, zeg maar, 2027. Omdat we zien dat door de hele geopolitieke situatie dat er een andere wereld ontstaat. Maar ook door de druk op de stroomvoorziening dat daar ook serieus iets kan gebeuren dat het uitvalt. Ja, en dan is er ook een rol voor de overheid, maar er zit ook een rol voor mensen zelf. En die moet je ook enigszins faciliteren. Dat ze zelfredzaam kunnen zijn. Want in de eerste uren van zo'n wat langere uitval. Ja, zijn we als overheid met hele andere dingen bezig en kunnen we niet iedereen helpen. Dus mensen moeten daar zelf individueel, maar ook in straten, kan je natuurlijk van alles met elkaar doen. Er gebeurt al heel veel en dan heet het burenhulp bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel netwerkjes die al functioneren, maar die moeten misschien net iets anders met elkaar net iets anders naar dingen kijken om het nog beter voorbereid te zijn, om nog beter voorbereid te zijn op dit soort situaties. Ja.
1: Ik denk dat u als burgemeester de coördinator bent in dit soort situaties.
2: Dat schat u aardig. inderdaad, maar het is een verantwoordelijkheid heel breed in de organisatie. Ja. Want je ziet dat een organisatie als Pit in Baarn daar ook een belangrijke functie in kan vervullen. Nou, dat soort gesprekken gaan we met elkaar lopen al en worden verder vormgegeven. Er zit een coördinerende rol voor de burgemeester in. Maar het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En met name ook, en dat is wel goed om dat ook nog een keer te benoemen. Dat woord zelfredzaamheid, dat wordt natuurlijk vaak genoemd. Het is niet zo dat we als overheid dit allemaal kunnen doen. We kunnen het faciliteren, maar je zal zelf als individu ook zelf in huis of met de buren ook dingen moeten organiseren.
1: Ja, duidelijk. Ja, komende tijd dus gaan we daar zeker meer over
2: zeker,
1: horen.
2: Zeker.
1: Ja. In het kader van de duurzaamheid heb ik gezien dat de auto's van de gemeente inmiddels vervangen zijn door elektrische exemplaren.
2: Ja.
1: weer een goede stap om ook als gemeente een voorbeeldfunctie te geven.
2: Nou ja, zeker. Als het gaat over de verduurzaming binnen de gemeente, daar zijn we al eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Zonnepanelen hier op het dak, maar ook op andere gebouwen die bij ons in beheer zijn of in bezit zijn. We hebben het gemeentehuis is in verduurzamingsmaatregelen genomen. Nog niet in de oudbouw, maar wel in de nieuwbouw. En dit is ook weer zo'n stap in die hele verduurzamingsreeks. Waar we het wagenpark van de gemeente ook verduurzaamd hebben.
1: Ja.
2: En ook een wat ander uiterlijk hebben de autootjes in.
1: Ja, inderdaad.
2: Het ziet er al wat vrolijker uit.
1: Inderdaad, vrolijker.
2: Ja.
1: Nou, dat is een mooi moment, denk ik, om ons gesprek weer mee af te sluiten. Hartelijk dank voor dit moment. En we komen op een later tijdstip graag weer bij u terug.
2: Van harte welkom.
0: En dat was burgemeester Hoewel van Baren. En over een week of zes dan zijn we weer bij hem te gast om weer verder te praten. Eens even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, we gaan terug in de tijd en we gaan naar 1988. Soul Sister had een hit, The Way to Your Heart. Het stond op nummer 3 in de top 40.

0: Heerlijke muziek uit de grijs zit verleden. Ik zei het al, hij stond op nummer 3 in de top 40. Dat is best hoog. En bleef daar ook nog eens een keer in diezelfde top 40 19 weken lang staan. Ze komen uit België en de groep die heette Soul Sister. Eens even kijken, wat gaan we doen?
1: Het weerbericht van...
0: We gaan eens even kijken. Als we kijken naar het weer, dan zien we donderdag de 26e dat de temperatuur oploopt tot zo'n 25 graden. Het is deels zonnig, oftewel er is de nodige bewolking. En de nacht gaat de temperatuur terug naar zo'n 17 graden. Op donderdag zien we dat er ook weer de zon wel voorbij komt, maar er zijn ook lichte regenbuien. De temperatuur ligt ook op zo'n 25 graden. En in de nacht gaat de temperatuur terug naar zo'n 17 graden. Op vrijdag is het net even iets anders. Dan zien we dat de temperatuur zo'n 21 graden is. En als we kijken, dan zien we lichte regenbuien en de temperatuur in de nacht naar 15 graden. Voorlopig nog best wel aardig zomerweer hier in Nederland. Eens even kijken of we dan muziek voor je hebben. Dat hebben we zeker. Oeh, dit is ook zo'n heerlijke gouden oude zomerhit. Ah, jaren geleden was dat toch wel eventjes een hele grote eigenlijk. En iedereen die zong Brian Paris en Dolce Vita. Yeah.

0: Deze langzamerhand Joyride, een nummer van Roxette. Een prachtig duo eigenlijk was het, ja. En zij maakte hele mooie muziek. Eens even kijken. Op zaterdag 5 september, dan is het weer zover. Trouwens, zondag 6 september is ook een dag die daar helemaal bij hoort. Dan hebben we het namelijk over het cultureel festival. De Peking Town staat dan weer volledig op zijn kop. De Brink en ook de Laanstraat. En op die zaterdag dan is één land één traditiegetrouw, zou ik bijna willen zeggen, in de Peking Town te vinden. En daar maken we dan een rechtstreeks radio-uitzending van het hele gebeuren. Heel veel organisaties komen aan het woord bij de microfoon van Eemland 1. Je kunt ons dus vinden eigenlijk op het veld bij het podium. Een beetje als je voor het podium staat, dan zie je ons aan de rechterkant. Nou, het kan gewoon niet missen. De reportagewagen van Eemland 1 staat er. Van daaruit maken we vanaf 11 uur tot 4 uur 's middags een rechtstreeks radio-uitzending. Je kunt kijken hoe wij radio maken. En wie weet vind je het zo leuk dat je denkt van, hey, bij deze organisatie wil ik ook wat gaan doen op het gebied van audio. Het zij presenteren, het zij techniek. Kan ook zijn dat je zegt, ik wil iets gaan doen met de redactie of met de socials. Nou, dat kan allemaal. Kom rustig bij ons langs. En we willen je graag vertellen wat we allemaal doen en hoe we jou binnen onze organisatie een plaats kunnen geven. Dus zaterdag 5 september in de Peking Town in Baal, waar het cultureel festival en Eemland 1 is daar te vinden. Ah, Mambo!
1: This is Mambo number 5.
0: Juist die.

Prachtig, heb ik gedacht toen ik voor het eerst hoorde. Ik dacht, oh, die wil ik hebben. Love is a Battlefield. En dan hebben we het over Pat Benatar. En je zou het best een hele grote hit kunnen noemen, want dat was het ook zeker wel. Als je zo in die zomerperiode zit en je hebt in die warme dagen, dan vind ik altijd Bob Marley. Daar kun je gewoon niet omheen. Ik heb die cd van hem, The Legend.

Fantastische muziek van jaren geleden, 1972. Ik zei het al, Listen to the Music. The Doobie Brothers, Toulouse Street was de CD, oftewel de LP in de tijd natuurlijk, waar het vanaf kwam. Hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma zit weer helemaal vol. Het interview wat ik had met burgemeester Marco Wel van Baren, dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. En weer dezelfde tijd. En kijken wat we dan te melden hebben over onder andere de politiek in Baren.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

doctor in the house.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
1: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen, maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
0: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.